0: Dit is het nieuws. Goedenacht.
1: Het zeer besmettelijke norovirus is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de grote ziektegolf tijdens het introductiekamp van de Breda University of Applied Science in het Belgische Poppel. Zeker 175 deelnemers werden ziek en 3 belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen. Bij meerdere studenten werd het virus in de ontlasting aangetroffen, zo meldt de GGD. De Amerikaanse FTC en 22 staten klagen Amazon aan wegens misleidende en oneerlijke praktijken. Volgens de aanklacht verhoogde Amazon jarenlang stiekem de prijzen van zoekadvertenties. Meer dan 1 miljoen merken en verkopers zouden daardoor aanzienlijk meer hebben betaald, waardoor het bedrijf mogelijke tientallen miljarden dollars extra verdiende. CDA-leider Henry Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. Hij waarschuwde voor een golf van erfenissen die vermogensongelijkheid vergroot. Bontebal wil ook een fiscale constructie voor papieren schenkingen aanpakken, waarmee erfbelasting wordt omzeild. Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd. Ze begon haar mediacarrière in 1946 als invaller en werd in 1951 ook televisiepionier. KRO-NCRV-directievoorzitter Cor Neef omschreef haar als iemand die de Nederlandse televisie heeft helpen opbouwen. Tot slot het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Initiatiefnemers vragen de gemeente Maashorst om een onafhankelijke haalbaarheidsstudie naar een spoorverbinding voor Uden te starten. Dit onderzoek moet verschillende verbindingen en stationslocaties verkennen en de impact op bereikbaarheid en regionale ontwikkeling in kaart brengen. De resultaten worden aangeboden aan de gemeente Maashorst. Olympia 18 heeft zondag de groepswedstrijd in de KNVB districtsbeker gewonnen van De Zwaluw met 1-2. De boksmeerse derde klasse boekte een zwaar bevochten zege in Oefeld. In de laatste minuut werd een doelpunt van Jules Schelbergen afgekeurd. Olympia 18 speelt op 6 september opnieuw, ditmaal tegen Sandbeek. BiblioPlus organiseert van dinsdag 8 tot en met maandag 15 september activiteiten tijdens de week van lezen en schrijven in het Land van Kuik. Deze week richt zich op volwassenen met moeite met basisvaardigheden. Er zijn spellenmiddagen in Kuik en Boksmeer en een ZAN-activiteit op zondag 13 september. Deelname is gratis. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wilt bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
4: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
3: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: denkt? Check onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Het zeer besmettelijke norovirus is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de grote ziektegolf tijdens het introductiekamp van de Breda University of Applied Science in het Belgische Poppel. Zeker 175 deelnemers werden ziek en 3 belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen. Bij meerdere studenten werd het virus in de ontlasting aangetroffen, zo meldt de GGD. De Amerikaanse FTC en 22 staten klagen Amazon aan wegens misleidende en oneerlijke praktijken. Volgens de aanklacht verhoogde Amazon jarenlang stiekem de prijzen van zoekadvertenties. Meer dan 1 miljoen merken en verkopers zouden daardoor aanzienlijk meer hebben betaald, waardoor het bedrijf mogelijke tientallen miljarden dollars extra verdiende. CDA-leider Henry Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. Hij waarschuwde voor een golf van erfenissen die vermogensongelijkheid vergroot. Bontebal wil ook een fiscale constructie voor papieren schenkingen aanpakken, waarmee erfbelasting wordt omzeild. Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd. Ze begon haar mediacarrière in 1946 als invaller en werd in 1951 ook televisiepionier. KRO-NCRV-directievoorzitter Cor Neef omschreef haar als iemand die de Nederlandse televisie heeft helpen opbouwen. Tot slot het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Een prachtige nieuwe track van de Nederlandse nederpop-veteranen van Dikhout. In hun nieuwste single Te veel is niet genoeg bezingen ze de intense drang om alles uit het leven en de liefde te halen. Martin Buitenhuis en zijn band pakken je als vanouds weer in met die herkenbare meeslepende

Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden.

0: je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Het zeer besmettelijke norovirus is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de grote ziektegolf tijdens het introductiekamp van de Breda University of Applied Science in het Belgische Poppel. Zeker 175 deelnemers werden ziek en 3 belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen. Bij meerdere studenten werd het virus in de ontlasting aangetroffen, zo meldt de GGD. De Amerikaanse FTC en 22 staten klagen Amazon aan wegens misleidende en oneerlijke praktijken. Volgens de aanklacht verhoogde Amazon jarenlang stiekem de prijzen van zoekadvertenties. Meer dan 1 miljoen merken en verkopers zouden daardoor aanzienlijk meer hebben betaald, waardoor het bedrijf mogelijke tientallen miljarden dollars extra verdiende. CDA-leider Henri Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. Hij waarschuwde voor een golf van erfenissen die vermogensongelijkheid vergroot. Bontebal wil ook een fiscale constructie voor papieren schenkingen aanpakken, waarmee erfbelasting wordt omzeild. Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd. Ze begon haar mediacarrière in 1946 als invaller en werd in 1951 ook televisiepionier. KRO-NCRV-directievoorzitter Cor Neef omschreef haar als iemand die de Nederlandse televisie heeft helpen opbouwen. Tot slot het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. 5 op de 6 kinderen met kanker leven 10 jaar later nog. Dat blijkt uit cijfers van het IKNL. De overlevingskans steeg met 77% tussen 2000 en 2004... naar 83% tussen 2010 en 2014. Vooral bij acute hersentumoren verbeterde de kans fors. Toch is bij sommige soorten kinderkanker nog geen genezing mogelijk. Na 15 jaar is er opnieuw een volwaardig bacheloropleiding Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze week begonnen 3 studenten, waaronder Arnold Hiemstra uit Dokkum, de studie. En die is financieel mogelijk gemaakt via subsidies uit Den Haag en de provincie, omdat de drempel van 20 studenten voor rendabiliteit niet haalbaar is voor een kleinere taal. Het Poolse Openbaar Ministerie onderzoekt of de brand in een dronefabriek WB Electronics, een van Polens grootste particuliere defensiebedrijven, brandstichting betreft door buitenlandse inlichtingendiensten. De schade bedraagt zo'n 15 miljoen zloty, zo'n 3,5 miljoen euro. Er raakte niemand gewond en er is ook nog geen verdachte aangehouden. En studentencomplex De Hive in Zwolle kampt met een razendsnelle kakkerlakkenplaag, waarbij studenten het advies kregen voorlopig niet bij elkaar op bezoek te komen. Het is een vies en elke dag komt er een huis met kakkerlakken bij, want studentenhuisvester SSH kreeg op 12 augustus de eerste melding en een week later bleek het al om meerdere huizen te gaan. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog, met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. The Invisible Man.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Initiatiefnemers vragen de gemeente Maashorst om een onafhankelijke haalbaarheidsstudie naar een spoorverbinding voor Uden te starten. Dit onderzoek moet verschillende verbindingen en stationslocaties verkennen en de impact op bereikbaarheid en regionale ontwikkeling in kaart brengen. De resultaten worden aangeboden aan de gemeente Maashorst. Olympia 18 heeft zondag de groepswedstrijd in de KNVB Districtsbeker gewonnen van De Zwaluw met 1-2. De boksmeester derde klasse boekte een zwaar bevochten zege in Oefeld. In de laatste minuut werd een doelpunt van Jules Schelbergen afgekeurd. Olympia 18 speelt op 6 september opnieuw, ditmaal tegen Sandbeek. BiblioPlus organiseert van dinsdag 8 tot en met maandag 15 september activiteiten tijdens de week van lezen en schrijven in het Land van Kuik. Deze week richt zich op volwassenen met moeite met basisvaardigheden. Er zijn spellenmiddagen in Kuik en Boksmeer en een zanactiviteit op zondag 13 september. Deelname is gratis. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend blijft het op diverse plekken droog met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. 5 op de 6 kinderen met kanker leven 10 jaar later nog. Dat blijkt uit cijfers van het IKNL. De overlevingskans steeg met 77% tussen 2000 en 2004... naar 83% tussen 2010 en 2014. Vooral bij acute leukemie en hersentumoren verbeterde de kans fors. Toch is bij sommige soorten kinderkanker nog geen genezing mogelijk. Na 15 jaar is er opnieuw een volwaardig bacheloropleiding Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze week begonnen 3 studenten, waaronder Arnold Hiemstra uit Dokkum, de studie. En die is financieel mogelijk gemaakt via subsidies uit Den Haag en de provincie, omdat de drempel van 20 studenten voor rendabiliteit niet haalbaar is voor een kleinere taal. Het Poolse Openbaar Ministerie onderzoekt of de brand in een dronefabriek WB Electronics, een van Polens grootste particuliere defensiebedrijven, brandstichting betreft door buitenlandse inlichtingendiensten. De schade bedraagt zo'n 15 miljoen zloty, zo'n 3,5 miljoen euro. Er raakte niemand gewond en er is ook nog geen verdachte aangehouden. En studentencomplex De Hive in Zwolle kampt met een razendsnelle kakkerlakkenplaag, waarbij studenten het advies kregen voorlopig niet bij elkaar op bezoek te komen. Het is een vies en elke dag komt er een huis met kakkerlakken bij, want studentenhuisvester SSH kreeg op 12 augustus de eerste melding en een week later bleek het al om meerdere huizen te gaan. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog, met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A50 Oss richting Eindhoven is dicht tussen Uden-Zuid en Veghel-Noord door een aanhouding. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
5: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
6: Davri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davri Techniek in Kuik. Davritechniek.nl.
7: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
0: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 12 september vanaf 19:30 is er in Sambeek het festival in Den Boomgaard. De locatie is Oude Waranda 2 in Sambeek. Het festival is bedoeld voor jong en oud en vormt een mooie muzikale afsluiting van de zaterdag. Op zondag 13 september zijn er activiteiten op dezelfde locatie. Op zaterdag 12 september van 11 tot 5 opent de historische Lambertuskerk in Beers haar deuren. De locatie is Kerkveld 2 in Beers. Bezoekers kunnen de gerestaureerde kerk bekijken, meer horen over de geschiedenis en kennis maken met de nieuwe bestemming van het gebouw. Tussen 12 en 2 wordt bovendien het historische Smitsorgel bespeeld. Aanmelden is niet nodig en iedereen is welkom.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Initiatiefnemers vragen de gemeente Maashorst om een onafhankelijke haalbaarheidsstudie naar een spoorverbinding voor Uden te starten. Dit onderzoek moet verschillende verbindingen en stationslocaties verkennen en de impact op bereikbaarheid en regionale ontwikkeling in kaart brengen. De resultaten worden aangeboden aan de gemeente Maashorst. Olympia 18 heeft zondag de groepswedstrijd in de KNVB districtsbeker gewonnen van De Zwaluw met 1-2. De Boksmeerse derde klasse boekte een zwaar bevochten zege in Oefeld. In de laatste minuut werd een doelpunt van Jules Schelberg afgekeurd. Olympia 18 speelt op 6 september opnieuw, ditmaal tegen Sandbeek. BiblioPlus organiseert van dinsdag 8 tot en met maandag 15 september activiteiten tijdens de week van lezen en schrijven in het Land van Kuik. Deze week richt zich op volwassenen met moeite met basisvaardigheden. Er zijn spellenmiddagen in Kuik en Boksmeer en een zanactiviteit op zondag 13 september. Deelname is gratis. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend blijft het op diverse plekken droog met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.
0: Dichterbij dan je denkt.
4: De ultieme crossover tussen moderne country hip-hop en tijdloze soul. De viral sensatie Shaboozie slaat de handen ineen met soulzanger Leon Bridges. Deze track, Burn It Down, brengt een rauwe, meeslepende vibe over het verbranden van oude schepen, het achterlaten van het verleden en het helemaal opnieuw beginnen vanaf de grond.
0: En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik.
5: Tell me who hurts, girl, I'm doing way worse.

0: Gravenaren die het de afgelopen tijd gemist hebben dat men de tijd kon aflezen van de kerktoren van de Sint-Elisabeth-kerk, kunnen opgelucht ademhalen. Sinds woensdag is de kerktoren voorzien van een nieuw uurwerksysteem en zijn de wijzerplaten weer teruggeplaatst. Aan de telefoon hebben we Peer van der Weem, bestuurslid van de Stichting Restauratie Sint-Elisabeth-kerk Graven. Waarom is het uurwerk van de kerk eigenlijk vervangen en hoe oud was dat oude uurwerk dan?
1: Volgens ons vervangen in 1981 voor de laatste keer. Na zoveel jaar in weer en wind verouderd. Hè. En dan moet het opnieuw geconserveerd worden. En dan hebben wij gedacht, nou dan halen we het er maar af. En we hebben het ijsbouwt verzorgd om het uurwerk en de wijzerplaten te vervangen. Dus die huren dan een kraanbedrijf in. Die halen die klok of die wijzerplaten en wijzers eraf. Die hangen op ongeveer 45 meter hoogte. En dat kan niet vanuit stijgers. Die wijzerplaten en de wijzer worden meegenomen naar de leverancier, de fabrikant in Aspen. Ondertussen is het een lege plek. Op die toren zijn vier lege plekken op die toren. Toen die wijzerplaten eraf waren, zag je aan de achterzijde waar de platen gezeten hebben, dat er duidelijk lang iets geschilderd was daar. En dit was wel het moment om dat nu te doen. Dus nu hebben we in de tussenliggende periode tussen 21 mei en nu een schildersbedrijf gewonnen om daar ook met een hoogwerker even de achterzijde van die wijzerplaten, het houtwerk, te schilderen.
0: Hoe werkt deze nieuwe toevoeging, het nieuwe systeem, anders en beter dan het systeem dat vervangen is?
1: Er is een ledverlichting op aangebracht, zodat je ook in de avonduren kunt zien hoe laat het is. Nu wordt het digitaal aangestuurd. Vroeger werd het mechanisch aangestuurd.
0: En zo blijft een oud en voornaam gebouw behouden voor de toekomst.
1: Ja, dat is zeer zeker wat wij willen nastreven. En dat is dat wordt in de toekomende tijd wel een dingetje, zomaar te zeggen. Omdat de subsidies die vragen om toch wel een beginkapitaal. En daar willen wij wel ons in de toekomende tijd voor inzetten. Om te ontdekken hoe we daar aan gaan komen. Aan dat beginkapitaal.
0: In feite zijn er sponsoren nodig.
1: Ja,

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Wilbertoort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbertoort pakt flink uit met het legendarische Plattelandsfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeie Levenplein en bij Outdoor Rock. Wilbertoort pakt uit. Zondag 13 september. Een dagje uit voor het hele gezin.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
5: De Nederlandse Loterij heeft de exploitanten en bestuurders van illegale goksite Sky Hills gesommeerd hun activiteit in Nederland te staken. Sky Hills, gevestigd in Costa Rica, Noord-Macedonië en het Verenigd Koninkrijk, richtte zich via TikTok op Nederlandse jongeren. Het is de derde illegale goksite waartegen de organisatie juridische stappen zet, naar Qbet en Lalabet. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne vielen 4 doden, minstens 10 gewonden, onder wie kinderen. Kiev en omgeving werden getroffen door ballistische raketten en drones met tientallen explosies binnen een kwartier. In Boryspil, 25 kilometer van de hoofdstad, raakte een appartementengebouw en bedrijfspand beschadigd. Het is de 6e aanval op rij op de hoofdstad. 5 op de 6 kinderen met kanker leven 10 jaar later nog. Dat blijkt uit cijfers van het IKNL. De overlevingskans steeg met 77% tussen 2000 en 2004... naar 83% tussen 2010 en 2014. Vooral bij acute leukemie en hersentumoren verbeterde de kans fors. Toch is bij sommige soorten kinderkanker nog geen genezing mogelijk. Na 15 jaar is er opnieuw een volwaardig bacheloropleiding Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze week begonnen 3 studenten, waaronder Arnold Hiemstra uit Dokkum, de studie. En die is financieel mogelijk gemaakt via subsidies uit Den Haag en de provincie, omdat de drempel van 20 studenten voor rendabiliteit niet haalbaar is voor een kleinere taal. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog, met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden.
4: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is even de hart van de ANWB. De A2 Eindhoven-Utrecht tussen afrit Sint-Michielskerstel en Knoop de Empel 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. A58 Bergen-op-Zoom richting Breda tussen Sint-Willebrod en Breda-West 8 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is een half uur. De N639 Baarle-Nassau-Breda is in beide richtingen dicht tussen Baarle-Nassau en de A58. Het komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Het duurt waarschijnlijk nog een half uur. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
7: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
8: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja.
8: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je Socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
11: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
12: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 13 september vanaf 10 uur kun je mild terecht voor Open Monumentendag op landgoed Tongelaar. De activiteiten rond kasteel Tongelaar zijn bereikbaar via Kasteelse straat 6 in Mil. Er zijn wandelingen en bezoekers kunnen onder meer kennis maken met het historische bakhuisje waar koekjes worden gebakken. Op zondag 13 september vanaf 12 uur staan tijdens de Oldtimerdag graven, klassieke auto's en andere historische voertuigen centraal. Het evenement speelt zich af in het historische centrum van Graven met onder meer de Klinkerstraat, Brugstraat, Rochstraat, Maastraat, Loswal, Markt en Hoofdwacht als onderdeel van het evenemententerrein. Vanwege het evenement zijn delen van het centrum van 9 tot 5 afgesloten voor het verkeer.
1: Dichterbij dan je denkt.

shelter for a while. From the pain and the phony smiles.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Initiatiefnemers vragen de gemeente Maashorst om een onafhankelijke haalbaarheidsstudie naar een spoorverbinding voor Uden te starten. Dit onderzoek moet verschillende verbindingen en stationslocaties verkennen en de impact op bereikbaarheid en regionale ontwikkeling in kaart brengen. De resultaten worden aangeboden aan de gemeente Maashorst. Olympia 18 heeft zondag de groepswedstrijd in de KNVB districtsbeker gewonnen van De Zwaluw met 1-2. De boksmeerse derde klasse boekte een zwaar bevochten zege in Oefeld. In de laatste minuut werd een doelpunt van Jules Schelbergen afgekeurd. Olympia 18 speelt op 6 september opnieuw, ditmaal tegen Sandbeek. BiblioPlus organiseert van dinsdag 8 tot en met maandag 15 september activiteiten tijdens de week van lezen en schrijven in het Land van Kuik. Deze week richt zich op volwassenen met moeite met basisvaardigheden. Er zijn spellenmiddagen in Kuik en Boksmeer en een ZAN-activiteit op zondag 13 september. Deelname is gratis. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend blijft het op diverse plekken droog met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A2 Den Bosch-Utrecht, 20 minuten vertraging in de dagelijkse drukte tussen Afrit Veghel en Waardenburg, 14 kilometer file. 10 minuten vertraging op de A50 Arnhem richting Eindhoven tussen Knoopend Valburg en Knoopend Paalgraven. Door bergingswerkzaamheden op de A58 Bergen-op-Zoom Breda, bijna 3 kwartier vertraging tussen Sint-Willebord en Breda-West. 8 kilometer file, 2 rijstroken dicht. Er staat een file op de A59 Den Bosch-Zonzeel tussen Waalwijk en Knoopend Hooipolder, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
5: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
4: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
5: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
4: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Omroep Land van Kuik deelde op woensdag 19 augustus het verhaal van slager Henk Meulenpas uit Wilbertoord. Wiens aangenomen dochter Aisha uit het Afrikaanse land Guinea in West-Afrika geen verblijfsvergunning krijgt. Terugkeren is voor Aisha te gevaarlijk en Henk verliest mogelijk niet alleen een dochter, maar ook een opvolger voor zijn slagerij. Het verhaal maakte veel los, zelfs buiten Land van Kuik. De afgelopen dagen werd Henk door verschillende media benaderd en vanuit burgers ontstaan initiatieven om Henk en Aisha te helpen. De massale aandacht raakt de 73-jarige slager.
1: Het is wel een hele steun voor ons. Het is, we waren in eerste instantie kapot van en daar zijn we nog. Want hoe kunnen ze zo'n meisje uitzetten? Zo positief hier in Nederland. Ze doet haar werk goed. Ze is een voorbeeld voor alle immigranten. En dan komt, komt de IND met een negatief besluit. En daar waren we helemaal van overdonderd. En dan zijn we nog, maar moet ik zeggen, door de steun. Dat voelt toch wel heel goed aan. Dat mag ik wel zeggen.
0: Ja, want hebben jullie ook aandacht gekregen van buitenaf ook, naast de media?
1: Ja, er is een petitie opgestart. We krijgen heel veel, straks als iemand van de slagerscombinatie van Nederland. Dus alle slagers gaan ze aanschrijven en die willen dus die petitie tekenen. Er wordt allemaal aandacht aan gegeven. Dus ja, massaal.
0: En die petitie, ik heb hem zelf ook gezien, die heeft bijna 5000 handtekeningen. Wat doet dat met jullie?
1: Ja, daar zijn we super blij mee. Moet ik zeggen. Dat is een enorme steun voor ons. Dus daar zijn we trots op dat we toch aandacht krijgen. En dat is ook belangrijk, dat is ook ons doel. Wij willen gewoon echt aandacht. Want voor Aisha loopt het gewoon heel slecht af als je daar komt. Een eigen kind verliezen, dat kunnen wij gewoon niet verdragen.
0: Aisha vluchtte in 2022 naar Nederland nadat ze door familie in Guinea werd bedreigd. Sindsdien woont ze in bij de familie Meulenpas. Ze helpt mee in hun Boksmeerse slagerij en is daar inmiddels een vertrouwd gezicht. Henk hoopt dat de aandacht voor haar situatie ertoe leidt dat Aisha in Nederland mag blijven.
1: Ja, hoe moet ik zeggen, hoe meer aandacht er komt, hoe meer hoop we krijgen. Want er is eigenlijk zoveel gebeurd met Aisha dat als dat niet meer kan, dan snappen wij het helemaal niet meer.
0: En hoe heeft Aisha op de aandacht gereageerd?
1: Verschillend. Met tijden heeft ze het gewoon heel zwaar. Moet ik zeggen. Het is, dat ze weg moet gaan, dat overleeft ze niet. Dat weten we 100% zeker. En dat is niet makkelijk. Daar ben ik ook mee bezig. Hè. Het is wel een steun voor haar en we proberen haar af te leiden. Maar dit is echt...

0: Ja, dus echt verdrietig.
1: Als u rechtstreeks met de mensen zou kunnen spreken die beslissen over haar verblijfsvergunning, wat zou u hen dan recht in de ogen willen zeggen?
0: Dat ze het is heel goed over na moeten denken wat ze hier aanrichten. Ik zei, Aisha is haar leven afgelopen als ze op het vliegtuig moet stappen. Dan is het gewoon afgelopen. En dat doet ons heel veel zeer. Terwijl iemand die een voorbeeld geeft, naar huis moet, en iemand die hier ruil schopt, blijft. En dat doet mijn ook zeer.
1: Laten we hopen op een goede afloop.
0: Ja, daar gaan we vanuit. We blijven ervoor vechten en we hebben steun uit heel Nederland. Uit alle delen van Nederland krijgen wij steun. En dat groeit elke dag, elke uur moet ik zeggen, groeit dat.
2: Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.
3: Heerlijke zachte zijde R&B van een van de meest getalenteerde songwriters en zangeressen van dit moment. Victoria Monet brengt op haar nieuwe single Reach Out een uitnodiging om de afstand te verkleinen en de verbinding weer op te zoeken. Het gaat over het kwetsbaar durven opstellen en het reiken naar die ene speciale persoon als je die het hardst nodig hebt.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het kabinet wijst 5 nieuwe locaties aan waar versneld woningen gebouwd worden. Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Tot en met 2035 moeten daar zo'n 30.000 woningen sneller worden opgeleverd. Woonminister Boekholt O'Sullivan stelt bewust geen extra geld beschikbaar voor infrastructuur. Later dit jaar selecteert zij nog eens 5 nieuwe locaties. De nachtopvang voor asielzoekers op een bedrijventerrein in Nieuwe Pekela eindigt op 14 september. Sinds juli werden maximaal 80 asielzoekers per nacht vanuit Ter Apel naar Pekela gebracht. Er deden zich geen incidenten voor, al hadden omwonenden overlast van bussen en beveiligers. Burgemeester Kuin bood excuses aan voor de gebrekkige communicatie. De Nederlandse Loterij heeft de exploitanten en bestuurders van illegale goksite Sky Hills gesommeerd hun activiteit in Nederland te staken. Sky Hills, gevestigd in Costa Rica, Noord-Macedonië en het Verenigd Koninkrijk, richtte zich via TikTok op Nederlandse jongeren. Het is de derde illegale goksite waartegen de organisatie juridische stappen zet, naar Qbet en Lalabet. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne vielen 4 doden, minstens 10 gewonden, onder wie kinderen. Kiev en omgeving werden getroffen door ballistische raketten en drones met tientallen explosies binnen een kwartier. In Boryspil, 25 kilometer van de hoofdstad, raakte een appartementengebouw en bedrijfspand beschadigd. Het is de 6e aanval op rij op de hoofdstad. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog, met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht staat 8 kilometer file tussen afrit Sint-Michielsgestel en Knoopend Empel. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en Waardenburg 14 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. 10 minuten op de A16 Breda-Rotterdam tussen de Boedijkbrug en Knoopend Ridderkerk 11 kilometer file. Op de A50 staat een file tussen Nistelrode en Veghel van Oost naar Eindhoven. 10 minuten vertraging. Bijna 3 kwartier op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda. Tussen Sint-Willebrood en Breda-West 8 kilometer file. Door opruimwerkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht. En verder staan er veel files van 5 tot 10 minuten vertraging. Er staat nog 1 opvallende file op de N264 Gennep richting Uden. Tussen Volkel en Uden 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op woensdag 9 september om 13:30 kun je mee met de verhalenvertellers rond kasteel Aldendriel in Mil. De rondleiding start bij Kasteelstraat 6 in Mil. Tijdens de wandeling wordt verteld over de geschiedenis van het kasteel, de omgeving en het landgoed. Een interessante middag voor iedereen die belangstelling heeft voor geschiedenis, monumenten en het verhaal achter een van de bekende plekken in Mil. Op maandag 7 september vanaf 2 uur gaat de kermis in Haps verder. De attracties staan aan het Marijkeplein 1 in Haps. De kermis is bedoeld voor bezoekers van alle leeftijden en biedt een mix van attracties, spelletjes en natuurlijk de traditionele sfeer van een dorpskermis. Op dinsdag 8 september is er nog kermis in Haps, zodat er meerdere momenten zijn om even binnen te lopen.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Initiatiefnemers vragen de gemeente Maashorst om een onafhankelijke haalbaarheidsstudie naar een spoorverbinding voor Uden te starten. Dit onderzoek moet verschillende verbindingen en stationslocaties verkennen en de impact op bereikbaarheid en regionale ontwikkeling in kaart brengen. De resultaten worden aangeboden aan de gemeente Maashorst. Olympia 18 heeft zondag de groepswedstrijd in de KNVB Districtsbeker gewonnen van De Zwaluw met 1-2. De Boksmeerse derde klasse boekte een zwaar bevochten zege in Oefeld. In de laatste minuut werd een doelpunt van Jules Schelberg afgekeurd. Olympia 18 speelt op 6 september opnieuw, ditmaal tegen Sandbeek. BiblioPlus organiseert van dinsdag 8 tot en met maandag 15 september activiteiten tijdens de Week van Lezen en Schrijven in het Land van Kuik. Deze week richt zich op volwassenen met moeite met basisvaardigheden. Er zijn spellenmiddagen in Kuik en Boksmeer en een ZAN-activiteit op zondag 13 september. Deelname is gratis. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend blijft het op diverse plekken droog met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden.
3: Dit is even de hart van de ANWB. De meeste files staan in Noord-Brabant vandaag op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Een half uur vertraging bijna tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel in de dagelijkse drukte. Kwartier vertraging op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en afrit Dordrecht Centrum. 16 kilometer file. Kwartier op de A50 Os richting Eindhoven tussen Nistelrode en Veghel. 11 kilometer file. De A58 Bergen op Zoom richting Breda is eindelijk weer vrij bij Breda West na een ongeluk. 8 kilometer file nog wel vanaf Sint-Willebord, een half uur vertraging. Kwartier vertraging op de A58 Eindhoven Breda tussen Moergestel en de Reeshof, 9 kilometer file. De kwartier vertraging op de A59 Os Den Bosch tussen Os Oost en Kruisstraat, 7 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dan je denkt. Nieuwe muziek van de Deense hitmachine Lucas Graham. De band staat bekend om hun diep persoonlijke en eerlijke teksten en deze track met de titel Good Times is daar geen uitzondering op. Het nummer is een ode aan het vieren van de mooie momenten. Met een lach en een traan terugkijken op de goede tijden en koesteren wat je hebt.
5: En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Odido, kanaal 2169.

0: Gavenaren die het de afgelopen tijd gemist hebben dat men de tijd kon aflezen van de kerktoren van de Sint-Elisabeth-kerk kunnen opgelucht ademhalen. Sinds woensdag is de kerktoren voorzien van een nieuw uurwerksysteem en zijn de wijzerplaten weer teruggeplaatst. Aan de telefoon hebben we Peer van der Ween, bestuurslid van de Stichting Restauratie Sint-Elisabeth-kerk Graven. Waarom is het uurwerk van de kerk eigenlijk vervangen en hoe oud was dat oude uurwerk dan?
1: Volgens ons vervangen in 1981 voor de laatste keer. Na zoveel jaar in weer en wind verouderd. Hè. En dan moet het opnieuw geconserveerd worden. En dan hebben wij gedacht, nou dan halen we het er maar af. En we hebben het ijsbouwt verzorgd om het uurwerk en de wijzerplaten te vervangen. Dus die huren dan een kraanbedrijf in. Die halen die klok of die wijzerplaten en wijzers eraf. Die hangen op ongeveer 45 meter hoogte. En dat kan niet vanuit stijgers. Die wijzerplaten en de wijzer worden meegenomen naar de leverancier, de fabrikant in Asten. Ondertussen is het een lege plek. Op die toren zijn vier lege plekken op die toren. Toen die wijzerplaten eraf waren, zag je aan de achterzijde waar de platen gezeten hebben, dat er duidelijk lang niet geschilderd was daar. En dit was wel het moment om dat nu te doen. Dus nu hebben we in de tussenliggende periode tussen 21 mei en nu een schildersbedrijf gewonnen om daar ook met een hoogwerker even de achterzijde van die wijzerplaten, het houtwerk, te schilderen.
0: Hoe werkt deze nieuwe toevoeging, het nieuwe systeem, anders en beter dan het systeem dat vervangen is?
1: Er is een ledverlichting op aangebracht, zodat je ook in de avonduren kunt zien hoe laat het is. Nu wordt het digitaal aangestuurd. Vroeger werd het mechanisch aangestuurd.
0: En zo blijft een oud en voornaam gebouw behouden voor de toekomst.
1: Ja, dat is zeer zeker wat wij willen nastreven. En dat is dat wordt in de toekomende tijd wel een dingetje, zomaar te zeggen. Omdat de subsidies die vragen om toch wel een beginkapitaal. En daar willen wij wel ons in de toekomende tijd voor inzetten. Om te ontdekken hoe we daar aan gaan komen. Aan dat beginkapitaal.
0: In feite zijn er sponsoren nodig.
1: Ja,

0: op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Wilbertoort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbertoort pakt flink uit met het legendarische Plattelandfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeie Levenplein en bij Outdoor Rock. Wilbertoort pakt uit. Zondag 13 september. Een dagje uit voor het hele gezin.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
5: In het Gelderse Overasselt is bij een schietpartij 1 persoon gedood. 2 agenten die ter plaatse kwamen na een melding raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Over het dodelijke slachtoffer is niets bekendgemaakt. De politie verricht aanhoudingen en doet ook sporenonderzoek op diverse locaties in Overasselt. Uit een ANWB-onderzoek onder ruim 1000 autorijders blijkt dat bijna een kwart veel last heeft van gestegen brandstofprijzen. 43% gaat minder uit eten, 4 op de 10 bezuinigen op vakanties en een derde pakt vaker de fiets. Een liter euro 95 kost momenteel ongeveer 2,60 euro, mede door de blokkade van de straat van Hormuz. Het kabinet wijst 5 nieuwe locaties aan waar versneld woningen gebouwd worden. Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Tot en met 2035 moeten daar zo'n 30.000 woningen sneller worden opgeleverd. Woonminister Boekholt O'Sullivan stelt bewust geen extra geld beschikbaar voor infrastructuur. Later dit jaar selecteert zij nog eens 5 nieuwe locaties. De nachtopvang voor asielzoekers op een bedrijventerrein in Nieuwe Pekela eindigt op 14 september. Sinds juli werden maximaal 80 asielzoekers per nacht vanuit Ter Apel naar Pekela gebracht. Er deden zich geen incidenten voor, al hadden omwonenden overlast van bussen en beveiligers. Burgemeester Kuin bood excuses aan voor de gebrekkige communicatie. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog, met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden, stapelwolken, en de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden.
4: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen West en Waardenburg 11 kilometer file. De vertraging is een kwartier. 10 minuten vertraging op de A2 Eindhoven richting de Belgische grens. Tussen Elslo en Maastricht Centrum Noord 11 kilometer file. Er staat een file op de A50 Os richting Eindhoven. De vertraging is 10 minuten bijna tussen Nistelrode en Veghel Noord 6 kilometer. Een kwartier op de A58 Breda richting Tilburg tussen Ulfhout en Tilburg-Reeshof. 8 kilometer file. Een kwartier ook door een ongeluk op de A59 Den Bosch richting Zonzeel tussen Vlijmen en Drunenwest 6 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
8: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
9: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
10: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
11: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Hoogland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 13 september vanaf 12 uur staan tijdens de Oldtimerdag graven klassieke auto's en andere historische voertuigen centraal. Het evenement speelt zich af in het historische centrum van Graven, met onder meer de Klinkerstraat, Brugstraat, Rochstraat, Maastraat, Loswal, Markt en Hoofdwacht als onderdeel van het evenemententerrein. Vanwege het evenement zijn delen van het centrum van 9 tot 5 afgesloten voor het verkeer. Voor vroege vogels is er op zondag 13 september om 6 uur een bijzonder evenement. Het ochtendglorieconcert van Kunst van het Geloven. Het concert vindt plaats aan de Grote Straat 71 in Sandbeek in het Kloosterhuis. Gitaristen Aart Strootman en Bram Stadhouders spelen terwijl de ruimte langzaam van donker naar licht verandert. Na afloop staat er een broodjesontbijt in de binnentuin klaar.

0: Plan van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Initiatiefnemers vragen de gemeente Maashorst om een onafhankelijke haalbaarheidsstudie naar een spoorverbinding voor Uden te starten. Dit onderzoek moet verschillende verbindingen en stationslocaties verkennen en de impact op bereikbaarheid en regionale ontwikkeling in kaart brengen. De resultaten worden aangeboden aan de gemeente Maashorst. Olympia 18 heeft zondag de groepswedstrijd in de KNVB districtsbeker gewonnen van De Zwaluw met 1-2. De boksmeerse derde klasse boekte een zwaar bevochten zege in Oefeld. In de laatste minuut werd een doelpunt van Jules Schelberg afgekeurd. Olympia 18 speelt op 6 september opnieuw, ditmaal tegen Sandbeek. BiblioPlus organiseert van dinsdag 8 tot en met maandag 15 september activiteiten tijdens de week van lezen en schrijven in het Land van Kuik. Deze week richt zich op volwassenen met moeite met basisvaardigheden. Er zijn spellenmiddagen in Kuik en Boksmeer en een ZAN-activiteit op zondag 13 september. Deelname is gratis. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend blijft het op diverse plekken droog met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden.

nieuw van Toast Club. Alexandria is een frisse, zonnige track met een ontspannen sfeer en een vleugje nostalgie. Het nummer neemt je mee in een verhaal over verlangen, herinneringen en een plek die bijzondere gevoelens oproept.

0: Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Trinet en SNLR.

0: Gravenhagen.
1: Gravenaren die het de afgelopen tijd gemist hebben dat men de tijd kon aflezen van de kerktoren van de Sint-Elisabeth-kerk, kunnen opgelucht ademhalen. Sinds woensdag is de kerktoren voorzien van een nieuw uurwerksysteem en zijn de wijzerplaten weer teruggeplaatst. Aan de telefoon hebben we Peer van der Ween, bestuurslid van de Stichting Restauratie Sint-Elisabeth-Kerk Graven. Waarom is het uurwerk van de kerk eigenlijk vervangen en hoe oud was dat oude uurwerk dan?
2: Het is volgens ons vervangen in 1981 voor de laatste keer. Na zoveel jaren in weer en wind verouderd. Hè. En dan moet het opnieuw geconserveerd worden. En dan hebben wij gedacht, nou dan halen we het er maar af. En we hebben het ijsbouwt verzorgd om het uurwerk en de wijzerplaten te vervangen. Dus die huren dan een kraanbedrijf in. Die halen die klok of die wijzerplaten en wijzers eraf. Die hangen op ongeveer 45 meter hoogte. En dat kan niet vanuit stijgers. Die wijzerplaten en de wijzer worden meegenomen naar de leverancier, de fabrikant in Asten. Ondertussen is het een lege plek. Op die toren zijn vier lege plekken op die toren. Toen die wijzerplaten eraf waren, zag je aan de achterzijde waar de platen gezeten hebben, dat er duidelijk lang iets geschilderd was daar. En dit was wel het moment om dat nu te doen. Dus nu hebben we in de tussenliggende periode tussen 21 mei en nu een schildersbedrijf gewonnen om daar ook met een hoogwerker even de achterzijde van die wijzerplaten, het houtwerk, te schilderen.
1: Hoe werkt deze nieuwe toevoeging, het nieuwe systeem, anders en beter dan het systeem dat vervangen is?
2: Er is een ledverlichting op aangebracht, zodat je ook in de avonduren kunt zien hoe laat het is. Nu wordt het digitaal aangestuurd. En vroeger werd het mechanisch aangestuurd.
1: En zo blijft een oud en voornaam gebouw behouden voor de toekomst.
2: Ja, dat is zeer zeker wat wij willen nastreven. En dat is dat wordt in de toekomende tijd wel een dingetje, zomaar te zeggen. Omdat de subsidies die vragen om toch wel een beginkapitaal. En daar willen wij wel ons in de toekomende tijd voor inzetten. Om te ontdekken hoe we daar aan gaan komen. Aan dat beginkapitaal.
1: In feite zijn er sponsoren nodig.
2: Ja.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.

0: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
1: Zeker 49 opiniestukken in grote Nederlandse dagbladen zijn de afgelopen maand volledig door AI geschreven. Dat meldt AI Report. Van de 252 onderzochte bijdragen in NRC, Trouw, Volkskrant, Het Parool en FD was een vijfde AI gemaakt. Bij de Volkskrant ging het om ruim een kwart. Hoofdredacteur Pieter Klok noemt AI-gebruik ongewenst en beraadde zich op preventie. Het dodental van de overstromingen in Nepal en de Chinese regio Tibet is de 1000 gepasseerd. Met 987 doden in Nepal en 16 in China. Reddingswerkers gebruiken explosieven om arbeiders in tunnels van waterkrachtcentrales te bereiken. De premier meldt dat 279 arbeiders zijn gered en 4 lichamen zijn gevonden. Ruim 600 arbeiders zitten nog vast. In het Gelderse Overasselt is bij een schietpartij 1 persoon gedood. 2 agenten die ter plaatse kwamen na een melding raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Over het dodelijke slachtoffer is niets bekendgemaakt. De politie verricht aanhoudingen en doet ook sporenonderzoek op diverse locaties in Overasselt. Uit een ANWB-onderzoek onder ruim 1000 autorijders blijkt dat bijna een kwart veel last heeft van gestegen brandstofprijzen. 43% gaat minder uit eten, 4 op de 10 bezuinigen op vakanties en een derde pakt vaker de fiets. Een liter euro 95 kost momenteel ongeveer 2,60 euro, mede door de blokkade van de straat van Hormuz. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog, met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
3: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 12 september van 11 tot 3 houdt roeivereniging De Drie Provinciën een open dag. De bootloods staat aan de Keersluisweg 7 in Katwijk bij de Kraaienbergse Plassen. Bezoekers kunnen kennis maken met de roeisport, een korte instructie krijgen en onder begeleiding zelf het water op. De vereniging richt zich op roeiers van ongeveer 11 tot 80 jaar. De toegang is vrij. Op zaterdag 12 september vanaf 10 uur kun je ingraven op ontdekking tijdens de Open Monumentendag Land van Kuik. Het centrale adres in de agenda is Hoofdwacht 2 in Graven. Verschillende bijzondere gebouwen en monumenten openen hun deuren en geven bezoekers een kijkje achter deuren die normaal gesloten blijven. Een mooie kans om de geschiedenis van Graven en andere bijzondere plekken in het Land van Kuik te ontdekken.

0: Plant van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemorgen. Initiatiefnemers vragen de gemeente Maashorst om een onafhankelijke haalbaarheidsstudie naar een spoorverbinding voor Uden te starten. Dit onderzoek moet verschillende verbindingen en stationslocaties verkennen en de impact op bereikbaarheid en regionale ontwikkeling in kaart brengen. De resultaten worden aangeboden aan de gemeente Maashorst. Olympia 18 heeft zondag de groepswedstrijd in de KNVB districtsbeker gewonnen van De Zwaluw met 1-2. De boksmeerse derde klasse boekte een zwaar bevochten zege in Oefeld. In de laatste minuut werd een doelpunt van Jules Schelbergen afgekeurd. Olympia 18 speelt op 6 september opnieuw, ditmaal tegen Sandbeek. BiblioPlus organiseert van dinsdag 8 tot en met maandag 15 september activiteiten tijdens de week van lezen en schrijven in het Land van Kuik. Deze week richt zich op volwassenen met moeite met basisvaardigheden. Er zijn spellenmiddagen in Kuik en Boksmeer en een ZAN-activiteit op zondag 13 september. Deelname is gratis. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanochtend blijft het op diverse plekken droog met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden.

0: Stel je voor, je bent geboren in West-Afrika, maar groeit vrijwel je hele leven op in Nederland. Je leert de taal, raakt gewend met de cultuur en bouwt vriendschappen op. Totdat alles wat vertrouwd is ineens op het spel komt te staan. Dat is de werkelijkheid voor de 11-jarige Batou. Hij kwam op 2-jarige leeftijd met zijn vader vanuit Gambia naar Nederland, omdat ze door familie ernstig werden bedreigd. Maar als het aan de IND ligt, is het land veilig en moet hij en zijn vader terug. Het zorgt bij Batou voor slapeloze nachten.
1: Als ik daar aan haar denk, dan voel ik het niet zo fijn. Ik ben bijna mijn hele leven in Nederland. Dus ik kon niet opnieuw nieuwe dingen leren en nieuwe taal. Dus ja.
0: Batou verbleef met zijn vader maar liefst 7 jaar in het AZC in Graven. Uit angst om te worden uitgezet, verblijft het gezin momenteel bij een gastgezin in Escharen. In de tussentijd gaat Batou gewoon naar school en is hij door de week te vinden op de voetbalvelden van VV Gassel. Voorzitter Erik van Boekel ziet hoe snel Batou onderdeel van de groep is geworden.
2: Batou die voetbalt al 3 jaar bij jullie club, VV Gassel. Ja, hoe kennen jullie deze jongen?
3: Ja, als een hele gemotiveerde jongen die waarvoor voetbal echt zijn lust en zijn leven is. Hij is er altijd. Is enthousiast, is positief, maakt echt heel fijn onderdeel uit van het team.
0: En dat vinden ook de leeftijdsgenoten met wie Batou wekelijks traint.
4: Ja, hij is een hele positieve en snelle jongen. En hij, als hij echt wil, dan gaat hij er ook voor.
5: Hij is sportief en hij is grappig. Hij gaat goed mee in de groep. Hij heeft heel veel vrienden hier. Dus ik zou heel graag vinden dat hij blijft.
0: Dat Batou dan mogelijk vertrekt, valt voor de club moeilijk te begrijpen.
3: Ja, we waren toch wel geschrokken. En natuurlijk, er speelt veel in de Nederlandse politiek over vluchtelingen die terug moeten. Maar een jongen die al sinds zijn tweede hier is, ja, die heeft hier een heel leven opgebouwd. Ook als ik kijk hoe die met de jongens hier allemaal omgaat, hoe die hier in de club valt. Die jongen is volledig geïntegreerd in Nederland.
0: Volgens de vader van Batou lopen ze in Gambia gevaar om gedood te worden. Toch is dat volgens een woordvoerder van de IND niet altijd reden om asiel te krijgen.
6: Kijk, wij kijken naar de situatie in het thuisland. En het kan zijn dat er in een land een groot conflict is, dat er oorlog is. Ja, dan loop je gevaar en dan heb je grote kansen om asiel te krijgen. Als jij bijvoorbeeld wordt bedreigd door de omgeving, dat is niet per se reden om asiel te krijgen.
0: De teamgenoten van Batou hopen in elk geval dat hij blijft.
5: Ja, het is wel mijn vriend, dus ik vind wel dat hij dan in Nederland mag blijven.
7: Het is een hele leuke jongen, dus ik wil hem niet kwijt. En hij gaat heel leuk in een groep en hij is heel goed. Dus het is jammer als we hem kwijtraken.

0: Omroepland van Kuik
1: heeft nu een eigen app.
0: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroepland van Kuik.
1: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Wilbert Oort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbert Oort pakt flink uit met het legendarische Plattelandsfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeilevenplein en bij Outdoor Rock. Wilbert Oort pakt uit. Zondag 13 september. Een dagje uit voor het hele gezin.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Klusbedrijf JSW.
3: Klusbedrijf JSW.
2: De nummer 1 in Ercoland.
3: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
2: Klusbedrijf JSW.
4: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
2: Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland na een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers. Directe aanleiding was een uitzending van eind juli, waar Niemuller stelde dat Hitler bepaalde zaken goed zei. Minister Letcher noemde de uitzending vreselijk en kwetsend. Het kabinet onderzoekt of de omroep uit het bestel gezet kan worden. EU-buitenlandschef Kaja Kallas verklaarde vandaag bij aankomst in het Ierse Wicklow dat het tekort aan luchtverdediging het grootste probleem is voor Oekraïne. Ze riep landen op onderscheppingsraketten met een aflopende levensduur te doneren. Juli en augustus waren volgens haar de dodelijkste maanden voor de Oekraïnse burgerbevolking door Russische escalatie. Zeker 49 opiniestukken in grote Nederlandse dagbladen zijn de afgelopen maand volledig door AI geschreven. Dat meldt AI Report. Van de 252 onderzochte bijdragen in NRC, Trouw, Volkskrant, Het Parool en FD was een vijfde AI gemaakt. Bij de Volkskrant ging het om ruim een kwart. Hoofdredacteur Pieter Klok noemt AI-gebruik ongewenst en beraadde zich op preventie. Het dodental van de overstromingen in Nepal en de Chinese regio Tibet is de 1000 gepasseerd. Met 987 doden in Nepal en 16 in China. Reddingswerkers gebruiken explosieven om arbeiders in tunnels van waterkrachtcentrales te bereiken. De premier meldt dat 279 arbeiders zijn gered en 4 lichamen zijn gevonden. Ruim 600 arbeiders zitten nog vast. Het weer dan tot slot. Vanmiddag schijnt in het westen geregeld de zon tussen de stapelwolken door. Elders vallen aanvankelijk nog enkele buitjes, waarna het overal droog wordt met een afwisseling van wolken en zon. Het kwik stijgt naar zo'n 20 graden bij een meest matige westenwind.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Tussen Venlo en Mönchengladbach in Duitsland rijden geen treinen door een kapotte bovenlijn. Dat duurt tot ongeveer 12 uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
0: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op vrijdag 11 september vanaf ongeveer 19:30 begint het pleinfeest Rijkenvoort. De feestlocatie is Meester van den Bergplein 10 in Rijkenvoort. Vanwege werkzaamheden aan het dorpsplein wordt het feest dit jaar gevierd bij Dorpshuis de Poel. De vrijdagavond begint met een muziekbingo en daarna gaat het feest verder met een regionale feest-dj. Ook zaterdag 12 september is er een uitgebreid programma voor jong en oud. Op vrijdag 11 september om 7 uur presenteert Miles Weert in Mil het nieuwe theaterseizoen 2026-2027. De presentatie vindt plaats aan de Kerkstraat 3 in Mil. Bezoekers krijgen een voorproefje van de voorstelling die de komende maanden op het programma staan. Voor liefhebbers van theater, cabaret en muziek is dit een leuke manier om alvast te ontdekken wat er in het komende seizoen allemaal te beleven valt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Bij een schietincident in Overasselt is afgelopen nacht iemand om het leven gekomen. Twee agenten zijn gewond geraakt. De politie was na een inbraakmelding naar een woning aan de Ewijkse weg gegaan. Daarna volgde een grote zoekactie waarbij twee helikopters boven graven cirkelden. Die staan inmiddels weer aan de grond. Of er verdachten zijn aangehouden, is nog niet officieel bevestigd. De laatste ontwikkelingen lees je in het liveblog op omroeplvc.nl. Initiatiefnemers vragen de gemeente Maashorst om een onafhankelijke haalbaarheidsstudie naar een spoorverbinding voor Uden te starten. Dit onderzoek moet verschillende verbindingen en stationslocaties verkennen en de impact op bereikbaarheid en regionale ontwikkeling in kaart brengen. De resultaten worden aangeboden aan de gemeente Maashorst. Sport Olympia 18 heeft zondag de groepswedstrijd in de KNVB Districtsbeker gewonnen van de Zwaluw met 1-2. De Boksmeerse derde klasse boekte een zwaar bevochten zege in Oefeld. In de laatste minuut werd een doelpunt van Jules Schelberg afgekeurd. Olympia 18 speelt op 6 september opnieuw, ditmaal tegen Sandbeek. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag schijnt in het westen geregeld de zon tussen de stapelwolken door. Elders vallen aanvankelijk nog enkele buitjes, maar na het overal droog wordt met een afwisseling van wolken en zon. Het pik stijgt naar zo'n 20 graden bij een meestmatige westenwind.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam bij knooppunt Hellegatsplein 3 kilometer file in beide richtingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: Omroep Land van Kuik deelde op woensdag 19 augustus het verhaal van slager Henk Meulenpas uit Wilbertoord. Wiens aangenomen dochter Aisha uit het Afrikaanse land Guinea in West-Afrika geen verblijfsvergunning krijgt. Terugkeren is voor Aisha te gevaarlijk en Henk verliest mogelijk niet alleen een dochter, maar ook een opvolger voor zijn slagerij. Het verhaal maakte veel los, zelfs buiten Land van Kuik. De afgelopen dagen werd Henk door verschillende media benaderd en vanuit burgers ontstaan initiatieven om Henk en Aisha te helpen. De massale aandacht raakt de 73-jarige slager.
1: Het is wel een hele steun voor ons. Het is, we waren in eerste instantie kapot van en daar zijn we nog. Want hoe kunnen ze zo'n meisje uitzetten? Zo positief hier in Nederland. Ze doet haar werk goed. Ze is een voorbeeld voor alle immigranten. En dan komt de IND met een negatief besluit. En daar waren we helemaal van overdonderd. En dan zijn we nog, maar moet ik zeggen, door de steun. Dat voelt toch wel heel goed aan. Dat mag ik wel zeggen.
0: Ja, want hebben jullie ook aandacht gekregen van buitenaf ook, naast de media?
1: Ja, er is een petitie opgestart. We krijgen heel veel, straks als er iemand van de slagerscombinatie van Nederland, dus er gaan alle slagers gaan ze aanschrijven en die willen dus die petitie tekenen. Er wordt allemaal aandacht aan gegeven. Dus ja, massaal.
0: En die petitie, ja, ik heb hem zelf ook gezien, die heeft bijna 5000 handtekeningen. Wat doet dat met jullie?
1: Ja, daar zijn we super blij mee, moet ik zeggen. Dat is een enorme steun voor ons. Dus daar zijn we trots op dat we toch aandacht krijgen. En dat is ook belangrijk, dat is ook ons doel. Wij willen gewoon echt aandacht. Want voor Aisha loopt het gewoon heel slecht af als je daar komt. Een eigen kind verliezen, dat kunnen wij gewoon niet verdragen.
0: Aisha vluchtte in 2022 naar Nederland nadat ze door familie in Guinea werd bedreigd. Sindsdien woont ze in bij de familie Meulenpas. Ze helpt mee in hun Boksmeerse slagerij en is daar inmiddels een vertrouwd gezicht. Henk hoopt dat de aandacht voor haar situatie ertoe leidt dat Aisha in Nederland mag blijven.
1: Ja, hoe moet ik zeggen, hoe meer aandacht er komt, hoe meer hoop we krijgen. Want er is eigenlijk zoveel gebeurd met Aisha dat als dat niet meer kan, dan snappen wij het helemaal niet meer.
0: En hoe heeft Aisha op de aandacht gereageerd?
1: Verschillend. Met tijden heeft ze het gewoon heel zwaar. Moet ik zeggen, want dat ze weg moet gaan, dat overleeft ze niet. Dat weten we 100% zeker. En dat is niet makkelijk. Daar ben ik ook mee bezig. Hè. Het is wel een steun voor haar en we proberen haar af te leiden. Maar dit is echt verdrietig.
0: Als u rechtstreeks met de mensen zou kunnen spreken die beslissen over haar verblijfsvergunning, wat zou u hen dan recht in de ogen willen zeggen?
1: Dat ze het is heel goed over na moeten denken, wat ze hier aanrichten. Ik zei, Aisha is haar leven afgelopen als ze op het vliegtuig moet stappen. Dan is het gewoon afgelopen. En dat doet ons heel veel zeer. Terwijl iemand die een voorbeeld geeft, naar huis moet. En iemand die hier ruilschopt, blijft. En dat doet mijn ook zeer.
0: Laten we hopen op een goede afloop.
1: Ja, daar gaan we vanuit. We blijven ervoor vechten. En we hebben steun uit heel Nederland. Uit alle delen van Nederland krijgen wij steun. En dat groeit elke dag, elke uur moet ik zeggen, groeit dat.

0: En op de track Patel laat ze een hele zachte, breekbare kant van zichzelf zien. Het nummer vergelijkt liefde en persoonlijke groei met een teer bloemblad dat bescherming nodig heeft om te kunnen bloeien. Een poëtische, sfeervolle poptrack met die ijzersterke, fluisterzachte vocalen waar ze onbekend staat.
1: En dit is Nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Dit is het nieuws. Goedemiddag. In het Gelderse Overasselt is nog steeds een grote politieactie bezig na een schietincident. Daarbij kwam vannacht iemand om het leven en raakten twee agenten gewond. Die zijn buiten levensgevaar. Vanochtend loste een arrestatieteam ook nog waarschuwingsschoten. De politie heeft meerdere mensen aangehouden en doet onderzoek naar de toedracht. Bijna de helft van alle nieuwe auto's die vorige maand werden verkocht was volledig elektrisch. In augustus kregen bijna 13.000 elektrische auto's een kenteken. Daarmee hadden die auto's een marktaandeel van bijna 49%. In totaal werden ongeveer evenveel nieuwe auto's verkocht als een jaar eerder. Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland na een verschil van inzichten over de inhoudelijke koers. Niemuller kwam vorige maand onder vuur na uitspraken over Hitler in een uitzending van Ongehoord Nederland. Minister Letchert noemde die uitzending vreselijk en kwetsend. Het kabinet onderzoekt of de omroep uit het bestel gezet kan worden. En zeker 49 opiniestukken in grote Nederlandse dagbladen zijn afgelopen maand volledig door AI geschreven, meldt AI Report. Van de 252 onderzochte bijdragen in NRC, Trouw, Volkskrant, Het Parool en FD was een vijfde door AI gemaakt. Bij de Volkskrant ging het om ruim een kwart. Hoofdredacteur van die krant, Pieter Klok, noemt AI-gebruik ongewenst en overweegt maatregelen. Het weer tot slot zonnig en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Tussen Venlo en Mönchengladbach in Duitsland rijden geen treinen door een kapotte bovenleiding. Dat duurt tot ongeveer 14:15. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
6: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja.
8: Ja.
6: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
9: Dabritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
11: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
12: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars.
7: Service first.
8: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op woensdag 9 september om 13:30 kun je mee met de verhalenvertellers rond kasteel Aldendriel in Mil. De rondleiding start bij Kasteelstraat 6 in Mil. Tijdens de wandeling wordt verteld over de geschiedenis van het kasteel, de omgeving en het landgoed. Een interessante middag voor iedereen die belangstelling heeft voor geschiedenis, monumenten en het verhaal achter een van de bekende plekken in Mil. Op maandag 7 september vanaf 2 uur gaat de kermis in Haps verder. De attracties staan aan het Marijkeplein 1 in Haps. De kermis is bedoeld voor bezoekers van alle leeftijden en biedt een mix van attracties, spelletjes en natuurlijk de traditionele sfeer van een dorpskermis. Op dinsdag 8 september is er nog kermis in Haps, zodat er meerdere momenten zijn om even binnen te lopen.

0: op Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Bij een schietincident in Overasselt is afgelopen nacht iemand om het leven gekomen. Twee agenten zijn gewond geraakt. De politie was na een inbraakmelding naar een woning aan de Ewijkse weg gegaan. Daarna volgde een grote zoekactie waarbij twee helikopters boven graven cirkelden. Die staan inmiddels weer aan de grond. Of er verdachten zijn aangehouden is nog niet officieel bevestigd. De laatste ontwikkelingen lees je in het liveblog op omroeplvc.nl. Initiatiefnemers vragen de gemeente Maashorst om een onafhankelijke haalbaarheidsstudie naar een spoorverbinding voor Uden te starten. Dit onderzoek moet verschillende verbindingen en stationslocaties verkennen en de impact op bereikbaarheid en regionale ontwikkeling in kaart brengen. De resultaten worden aangeboden aan de gemeente Maashorst. Sport Olympia 18 heeft zondag de groepswedstrijd in de KNVB Districtsbeker gewonnen van de Zwaluw met 1-2. De boksmeester derde klasse boekte een zwaar bevochten zege in Oefeld. In de laatste minuut werd een doelpunt van Jules Schelbergen afgekeurd. Olympia 18 speelt op 6 september opnieuw, ditmaal tegen Sambeek. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Zonnig en meest droog, alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Door een kapot spoor rijden geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. Dat duurt tot ongeveer 4 uur vanmiddag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
5: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
4: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal. Dichterbij dan je denkt.
6: Een van de grootste koninginnen van de moderne country is terug met een heerlijk sfeervol verhaal. Miranda Lambert neemt ons mee naar het iconische Sunset Marquis Hotel in Hollywood. Een track over de balans tussen drukke sterrenleven, de rust zoeken op een historisch plekje en het verlangen naar echtheid in een wereld vol klatergoud.
7: Dit is nieuw.

0: Gravenaren die het de afgelopen tijd gemist hebben dat men de tijd kon aflezen van de kerktoren van de Sint-Elisabeth-kerk, kunnen opgelucht ademhalen. Sinds woensdag is de kerktoren voorzien van een nieuw uurwerksysteem en zijn de wijzerplaten weer teruggeplaatst. Aan de telefoon hebben we Peer van der Ween, bestuurslid van de Stichting Restauratie Sint-Elisabeth-kerk Graven. Waarom is het uurwerk van de kerk eigenlijk vervangen en hoe oud was dat oude uurwerk dan?
1: Volgens ons vervangen in 1981 voor de laatste keer. Na zoveel jaar in weer en wind verouderd. Hè. En dan moet het opnieuw geconserveerd worden. En dan hebben wij gedacht, nou dan halen we het er maar af. En we hebben het ijsboud verzorgd om het uurwerk en de wijzerplaten te vervangen. Dus die huren dan een kraanbedrijf in. Die halen die klok of die wijzerplaten en wijzers eraf. Die hangen op ongeveer 45 meter hoogte. En dat kan niet vanuit stijgers. Die wijzerplaten en de wijzer worden meegenomen naar de leverancier, de fabrikant in Aspen. Ondertussen is het een lege plek. Op die toren zijn vier lege plekken op die toren. Toen die wijzerplaten eraf waren, zag je aan de achterzijde waar de platen gezeten hebben, dat er duidelijk lang iets geschilderd was daar. En dit was wel het moment om dat nu te doen. Dus nu hebben we in de tussenliggende periode tussen 21 mei en nu een schildersbedrijf gewonnen om daar ook met een hoogwerker even de achterzijde van die wijzerplaten, het houtwerk, te schilderen.
0: Hoe werkt deze nieuwe toevoeging, het nieuwe systeem, anders en beter dan het systeem dat vervangen is?
1: Er is een ledverlichting op aangebracht, zodat je ook in de avonduren kunt zien hoe laat het is. Nu wordt het digitaal aangestuurd. En vroeger werd het mechanisch aangestuurd.
0: En zo blijft een oud en voornaam gebouw behouden voor de toekomst.
1: Ja, dat is zeer zeker wat wij willen nastreven. En dat is dat wordt in de toekomende tijd wel een dingetje, zomaar te zeggen. Omdat subsidies die vragen om toch wel een beginkapitaal. En daar willen wij wel ons in de toekomende tijd voor inzetten. Om te ontdekken hoe dat we daar aan gaan komen. Aan dat beginkapitaal.
0: In feite zijn er sponsoren nodig.
1: Ja.

0: zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroepelvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Israëlische aanvallen op de Gazastrook eisten vandaag 4 levens, waaronder 3 kinderen. Gevechtsvliegtuigen vuurden zeker 12 raketten af in het westen van Gazastad. In Deir el-Bala werd een meisje gedood door Israëlisch vuur. Israël zegt doelen te hebben aangevallen vanwege dreigingen tegen militairen. IKEA investeert 1,2 miljard euro om per 1 september... de prijzen van ruim 1500 producten in Europa te verlagen. Populaire artikelen zoals Kallax en Billy-kasten, maar ook slaapkamermeubels en fauteuils worden gemiddeld 15-25% goedkoper. Voor prijsverlagingen in de Verenigde Staten en Azië wordt 70 miljoen euro uitgetrokken. In het Gelderse Overasselt is nog steeds een grote politieactie bezig na een schietincident. Daarbij kwam vannacht iemand om het leven en raakten 2 agenten gewond. Die zijn buiten levensgevaar. Vanochtend loste een arrestatieteam ook nog waarschuwingsschoten. De politie heeft meerdere mensen aangehouden en doet onderzoek naar de toedracht. Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland na een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers. Niemuller kwam vorige maand onder vuur na uitspraken over Hitler in een uitzending van Ongehoord Nederland. Minister Letchert noemde die uitzending vreselijk en kwetsend. Het kabinet onderzoekt of de omroep uit het bestel gezet kan worden. Het weer tot slot zonnig en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het langzaam op de A4 richting Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Hogerheide staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is hierdoor dicht en daardoor heb je weer 10 minuten extra reistijd. En de grenscontroles op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg heb je 5 minuten vertraging. En tot slot, door een defect spoor rijden er tussen Utrecht en Den Bosch geen treinen. Dit gaat tot ongeveer 4 uur vanmiddag duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 12 september vanaf 19:30 is er in Sambeek het festival in Den Boomgaard. De locatie is Oude Waranda 2 in Sambeek. Het festival is bedoeld voor jong en oud en vormt een mooie muzikale afsluiting van de zaterdag. Op zondag 13 september zijn er activiteiten op dezelfde locatie. Op zaterdag 12 september van 11 tot 5 opent de historische Lambertuskerk in Beers haar deuren. De locatie is Kerkveld 2 in Beers. Bezoekers kunnen de gerestaureerde kerk bekijken, meer horen over de geschiedenis en kennis maken met de nieuwe bestemming van het gebouw. Tussen 12 en 2 wordt bovendien het historische Smitsorgel bespeeld. Aanmelden is niet nodig en iedereen is welkom.
1: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Bij een schietincident in Overasselt is afgelopen nacht iemand om het leven gekomen. Twee agenten zijn gewond geraakt. De politie was na een inbraakmelding naar een woning aan de Ewijkse weg gegaan. Daarna volgde een grote zoekactie waarbij twee helikopters boven graven cirkelden. Die staan inmiddels weer aan de grond. Of er verdachten zijn aangehouden is nog niet officieel bevestigd. De laatste ontwikkelingen lees je in het liveblog op omroeplvc.nl. Initiatiefnemers vragen de gemeente Maashorst om een onafhankelijke haalbaarheidsstudie naar een spoorverbinding voor Uden te starten. Dit onderzoek moet verschillende verbindingen en stationslocaties verkennen en de impact op bereikbaarheid en regionale ontwikkeling in kaart brengen. De resultaten worden aangeboden aan de gemeente Maashorst. Sport Olympia 18 heeft zondag de groepswedstrijd in de KNVB Districtsbeker gewonnen van De Zwaluw met 1-2. De boksmeester derde klasse boekte een zwaar bevochten zege in Oefeld. In de laatste minuut werd een doelpunt van Jules Schelberg afgekeurd. Olympia 18 speelt op 6 september opnieuw, ditmaal tegen Sambeek. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Zonnig en meest droog, alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A76, Geleen richting de Duitse grens, staat 2 kilometer file bij de Duitse grens. Het komt door de controles, 10 minuten is de vertraging. En er rijden geen treinen tussen Venlo en Mönchengladbach in Duitsland. Dat komt door een kapotte bovenleiding daar. Dat duurt tot ongeveer 1:30. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: mens van vlees en bloed, druppel in de oceaan. Ik ga ten onder in de golven.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: Het West Nijl-virus, dat vooral voorkomt bij vogels en zich via huisstikmuggen kan verspreiden, rukt deze zomer op in Nederland. Het RIVM stelde het virus al vast in de provincies Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Hoewel het virus nauwelijks voorkomt bij mensen, lopen paarden juist in verhoogd risico. Paardenfokster Anita van Kempen uit Rijkenvoort houdt haar dieren deze dagen daarom extra in de gaten.
1: We maken ons wel zorgen, want we hebben veel paarden. En het is toch een vervelend virus waar paarden erg ziek van kunnen worden en er zelfs van kunnen overlijden. Dus in dat opzicht maken we ons echt wel zorgen. En vooral omdat het eigenlijk heel recent in de directe omgeving is aangetoond. Een paard is daar aan overleden. Ja, dus dat is... Je hebt daar geen vat op. Je hebt een vorm waarbij ze een soort van griepje doormaken, wat ze eigenlijk bijna niet eens merken. En wat ook door de eigenaren niet eens opgemerkt wordt. Maar krijgt het paard de neurologische vorm van West Nijl-virus, dan zie je allerlei symptomen voorbij komen. Waarbij er vooral trillingen komen aan het hoofd, rare spiertrekkingen. Het paard kan ataktisch worden, dus dat hij zich op een bijzondere manier gaat bewegen met voorhand en achterhand. Dus dat zijn achterhand eigenlijk niet coördineert met de voorhand. Op een gegeven moment krijg je eigenlijk verlammingsverschijnselen. Dus je haalt een paard de gang uit en hij valt gewoon zomaar neer, om niks. En op een gegeven moment krijg je verlammingen ook van alle spiergroepen, waaronder dus ook vitale organen. Organen die eigenlijk mee moeten bewegen in het lichaam van het paard. En dan rest er eigenlijk maar één ding. En dat is euthanasie, om het dier uit zijn lijden te verlossen.
0: Een methode om de dieren te beschermen is vaccineren. Maar met meer dan 100 paarden is dat niet zo eenvoudig.
1: Als je de paarden gaat vaccineren, het is niet goedkoop. Want je moet een basisenting doen. Die bestaat uit een eerste enting en dan binnen 6 weken een tweede enting. Per enting kost dat €50 per paard. Dus je bent voor de basisenting ben je eigenlijk al €100 kwijt. De voorrijkosten van de dierenarts. En ja, meestal pak je alles natuurlijk als groep in één keer. En vervolgens moet je jaarlijks herhalen.
0: En doordat het vaccineren van alle paarden hoog kan oplopen in de kosten, moet Anita noodgedwongen een keuze maken welke paarden ze beschermt.
1: Ja, dat is zeker lastig kiezen. We hebben daar ook wel heel goed over nagedacht. Dan ga je kijken van welke paarden willen we zeker beschermd hebben tegen West Nijl-virus. We gaan nu in ieder geval onze allerbeste merries, en dan heb ik het over de topmerries waar we mee fokken, die gaan we zeker allemaal vaccineren. Maar de veulens, daarvan hebben we gezegd, en de opfok, dus de 1- en 2-jarige paarden, daarvan hebben we de keuze gemaakt, die gaan we niet vaccineren. In de hoop dat ze niet geprikt worden.
0: Het West Nijl-virus dook ook vorig jaar op in Nederland. De verwachting is dat het virus in de toekomst vaker voorkomt.
2: Dichterbij dan je denkt.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferde zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Wilbertoort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbertoort pakt flink uit met het legendarische Plattelandsfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeie Levenplein en bij Outdoor Rock. Wilbertoort pakt uit. Zondag 13 september. Een dagje uit voor het hele gezin.
0: Klusbedrijf JSW in Afferde. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag. 5 dagen na de ramp in Nepal en Tibet is de hoop op overlevenden nagenoeg verdwenen. Het dodental in Nepal staat op meer dan 1000, in Tibet op 16. Er zijn bijna 4000 vermisten. Premier Shah noemt het de grootste ramp ooit in de Himalaya-regio. De wederopbouw kost naar schatting ruim 4 miljard euro. De Chinese staatsrederij COSCO gebruikt verborgen apparatuur op haar schepen om militaire communicatie af te luisteren nabij Amerikaanse kusten. Dat zeggen twee hoge Amerikaanse functionarissen. Het bedrijf zou al tientallen jaren inlichtingen verzamelen voor China. De Chinese ambassade in Washington noemde de beschuldigingen volkomen ongegrond. Israëlische aanvallen op de Gazastrook eisten vandaag 4 levens, waaronder 3 kinderen. Gevechtsvliegtuigen vuurden zeker 12 raketten af in het westen van Gaza-stad. In Deir el-Balah werd een meisje gedood door Israëlisch vuur. Israël zegt doelen te hebben aangevallen vanwege dreigingen tegen militairen. In het Gelderse Overasselt is nog steeds een grote politieactie bezig na een schietincident. Daarbij kwam vannacht iemand om het leven en raakten 2 agenten gewond. Die zijn buiten levensgevaar. Vanochtend loste een arrestatieteam ook nog waarschuwingsschoten. De politie heeft meerdere mensen aangehouden en doet onderzoek naar de toedracht. Het weer tot slot zonnig en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A76 Geleen-Duitse grens, 3 kilometer file bij de Duitse grens. En de vertraging is 20 minuten. Op de A76 Aken-Geleen tussen Nutcentrum en Geleen, 5 kilometer file. Door een kapot spoor rijden tussen Utrecht en Den Bosch geen treinen tot ongeveer 4 uur vanmiddag. Tussen Venlo en Mönchengladbach redden geen treinen door een kapotte bovenleiding. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
8: Ik rijd graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
10: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 13 september vanaf 10 uur kun je mild recht voor Open Monumentendag op landgoed Tongelaar. De activiteiten rond kasteel Tongelaar zijn bereikbaar via Kasteelsestraat 6 in Mil. Er zijn wandelingen en bezoekers kunnen onder meer kennis maken met het historische bakhuisje waar koekjes worden gebakken. Op zondag 13 september vanaf 12 uur staan tijdens de Oldtimerdag graven, klassieke auto's en andere historische voertuigen centraal. Het evenement speelt zich af in het historische centrum van Graven met onder meer de Klinkerstraat, Brugstraat, Rochstraat, Maastraat, Loswal, Markt en Hoofdwacht als onderdeel van het evenemententerrein. Vanwege het evenement zijn delen van het centrum van 9 tot 5 afgesloten voor het verkeer.
1: Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De politie heeft veel mensen aangehouden na het dodelijke schietincident van afgelopen nacht in Overasselt. Ook bij een politieactie in Limburg zijn aanhoudingen verricht die verband houden met het onderzoek. Bij de schietpartij is één persoon omgekomen. Twee gewonde agenten zijn buiten levensgevaar. Tijdens de zoekactie hebben helikopters langdurig boven graven en omgeving gevlogen. Hoeveel mensen zijn opgepakt is nog niet bekend. Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog op omroeplvc.nl. Een man is tijdens werkzaamheden aan de Mullumse dijk in Stevensbeek van het dak van een huis gevallen. Hij is met spoed naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht onder begeleiding van een traumaarts. Twee ambulances, de politie en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. Over de ernst van zijn verwondingen is nog niets bekend. Initiatiefnemers willen laten onderzoeken of Ude een spoorverbinding kan krijgen. Ze vragen de gemeente Maashorst om samen met onder meer de provincie, ProRail en NS een onafhankelijke haalbaarheidsstudie te starten. Een verbinding richting Kuik en Nijmegen is een van de mogelijkheden die ze willen laten onderzoeken. Ook routes naar Os en via Veghel worden genoemd. Ude heeft nu geen station. Treinreizigers moeten eerst met de bus naar een andere plaats. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Zonnig en meest droog, alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Het was schrikken dinsdagochtend voor Gravenaren. Politiehelikopters met daarin sluipschutters van de dienst speciale interventies cirkelden boven hun stad. Dat bleek in het kader te zijn van een ernstig schietincident aan de overzijde in Overasselt, waarbij 2 politieagenten gewond raakten en ook een dodelijk slachtoffer viel. Verschillende verdachten zouden zich vervolgens hebben schuilgehouden in een maïsveld bij Overasselt. Verslaggever Theo Derks van Nederasselt Nieuws was ter plaatse.
1: Rond 4:30 vanmorgen is er overrassend een schijnbare inbraak geweest. Waarbij een politieoproep is. En daar is toen al 4:30 geschoten in Overrasselt. Daarbij zijn 2 gewonden gevallen en ook 1 dode. En de daders die zijn op de vlucht geslagen. Er schijnen 30 personen te hebben gelopen vanmorgen in Overrasselt. Ook met geweren door de straat heen. Ook, die zijn vastgelegd op camerabeelden. En daarvan zijn er nu ook in Nijmegen opgepakt. In Heumen zijn er opgepakt, hier zijn er opgepakt en zojuist was ik hier te plekken en heb ik ook schoten gehoord. Ik denk minimaal 20 tot 25 schoten zijn er gevallen. Er ging hier een DSI-busje met loeiende sirenes ging hier weg vanuit de dijk hier in Nederasselt. Dus die is waarschijnlijk inderdaad levend afgevoerd. Dat huis en die straat is al meerdere malen in het verleden nieuws geweest. Dat is een dat huis is ook al een keer helemaal afgesloten geweest. 3 maanden vanwege drugsvondsten. Dus de burgemeester heeft toen dat hele huis ook laten afsluiten. Ik denk vorig jaar of 2 jaar geleden inmiddels. Dus dat is al vaker in nieuws geweest. Dus waarschijnlijk heeft het iets te maken met een afrekening.
0: Uiteindelijk lijkt het te gaan om een wraakactie rondom een drugsconflict. Een van de bewoners van de boerderij in kwestie, die eerder alles op last van de burgemeester werd afgesloten, zou in het verleden zaken hebben gedaan met de organisatie van Jos Leidekkers, ook wel bekend als Bolle Jos. Daarbij zou het gaan om het importeren van enorme hoeveelheden cocaïne.
2: Dichter bij dan je denkt.
3: Een prachtig en diep persoonlijk eerbetoon van Sam Smith. Op deze meeslepende ballad, Oh Mother.

0: zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Het kabinet schrapt een groot deel van de geplande miljarden bezuinigingen op de sociale zekerheid, meldt RTL. De korting op uitkeringen en de snellere verhoging van de AOW-leeftijd gaan niet door. De halvering van de WW-duur wordt een jaar uitgesteld. Ook komt er 1,5 miljard euro voor koopkrachtreparatie. Dat moet vooral mensen met lagere inkomens helpen. Frankrijk is vandaag als eerste EU-land begonnen met een extra heffing op extreem goedkope kleding, zogenaamde fast fashion. De maatregel is vooral gericht op webshows als Shein en Temu. De heffing kan oplopen tot 50% van de verkoopprijs. Europese winkels zoals H&M en Zara worden waarschijnlijk niet geraakt door de heffing. 5 dagen na de ramp in Nepal en Tibet is de hoop op overlevenden nagenoeg verdwenen. Het dodental in Nepal staat op meer dan 1000, in Tibet op 16. Er zijn bijna 4000 vermisten. Premier Shah noemt het de grootste ramp ooit in de Himalaya-regio. De wederopbouw kost naar schatting ruim 4 miljard euro. Israëlische aanvallen op de Gazastrook eisten vandaag 4 levens, waaronder 3 kinderen. Gevechtsvliegtuigen vuurden zeker 12 raketten af in het westen van Gaza-stad. In Deir el-Balah werd een meisje gedood door Israëlisch vuur. Israël zegt doelen te hebben aangevallen vanwege dreigingen tegen militairen. Het weer tot slot zonnig en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
6: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
7: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
8: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
9: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
10: Ja.
11: Ja.
9: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 12 september van 11 tot 3 houdt roeivereniging De Drie Provinciën een open dag. De bootloods staat aan de Keersluisweg 7 in Katwijk bij de Kraaienbergse Plassen. Bezoekers kunnen kennis maken met de roeisport, een korte instructie krijgen en onder begeleiding zelf het water op. De vereniging richt zich op roeiers van ongeveer 11 tot 80 jaar. De toegang is vrij. Op zaterdag 12 september vanaf 10 uur kun je ingraven op ontdekking tijdens de Open Monumentendag Land van Kuik. Het centrale adres in de agenda is Hoofdwacht 2 in Graven. Verschillende bijzondere gebouwen en monumenten openen hun deuren en geven bezoekers een kijkje achter deuren die normaal gesloten blijven. Een mooie kans om de geschiedenis van Graven en andere bijzondere plekken in het Land van Kuik te ontdekken.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Een man is met spoed naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht nadat hij van een dak viel tijdens werkzaamheden aan de Mullumse dijk in Stevensbeek. Twee ambulances, de politie en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De ernst van zijn verwondingen is nog onbekend. In Overasselt vond in de nacht van maandag op dinsdag een schietincident plaats, waarbij één persoon omkwam en twee agenten gewond raakten. Een grote groep gemaskerde mannen, mogelijk betrokken bij criminele activiteiten, werd gezien. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht en het onderzoek naar de gebeurtenissen is nog gaande. Een man is tijdens werkzaamheden aan de Mullumse dijk in Stevensbeek van het dak van een huis gevallen. Hij is met spoed naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht onder begeleiding van een traumaarts. Twee ambulances, de politie en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. Over de ernst van zijn verwondingen is nog niets bekend. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Zonnig en meest droog, alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Debe jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.
0: Dichterbij dan je denkt.
4: Zangeres Stella Lefty vangt op deze track Lean In Kiss Me exact dat ene magische, spannende moment vlak voordat twee mensen elkaar overgeven aan de liefde. Het gaat over het loslaten van alle twijfels, het opzoeken van de nabijheid en gewoon durven kiezen voor het gevoel.

0: Gravenaren die het de afgelopen tijd gemist hebben dat men de tijd kon aflezen van de kerktoren van de Sint-Elisabeth-kerk, kunnen opgelucht ademhalen. Sinds woensdag is de kerktoren voorzien van een nieuw uurwerksysteem en zijn de wijzerplaten weer teruggeplaatst. Aan de telefoon hebben we Peer van der Ween, bestuurslid van de Stichting Restauratie Sint-Elisabeth-Kerk Graven. Waarom is het uurwerk van de kerk eigenlijk vervangen en hoe oud was dat oude uurwerk dan?
1: Volgens ons vervangen in 1981 voor de laatste keer. Na zoveel jaar in weer en wind verouderd. Hè. En dan moet het opnieuw geconserveerd worden. En dan hebben wij gedacht, nou dan halen we het er maar af. En we hebben het ijsbouwt verzorgd om het uurwerk en de wijzerplaten te vervangen. Dus die huren dan een kraanbedrijf in. Die halen die klok of die wijzerplaten en wijzers eraf. Die hangen op ongeveer 45 meter hoogte. En dat kan niet vanuit stijgers. Die wijzerplaten en de wijzer worden meegenomen naar de leverancier, de fabrikant in Asten. Ondertussen is het een lege plek. Op die toren zijn vier lege plekken op die toren. Toen die wijzerplaten eraf waren, zag je aan de achterzijde waar de platen gezeten hebben, dat er duidelijk lang niet geschilderd was daar. En dit was wel het moment om dat nu te doen. Dus nu hebben we in de tussenliggende periode tussen 21 mei en nu een schildersbedrijf gewonnen om daar ook met een hoogwerker even de achterzijde van die wijzerplaten, het houtwerk, te schilderen.
0: Hoe werkt deze nieuwe toevoeging, het nieuwe systeem, anders en beter dan het systeem dat vervangen is?
1: Er is een ledverlichting op aangebracht, zodat je ook in de avonduren kunt zien hoe laat het is. Nu wordt het digitaal aangestuurd. En vroeger werd het mechanisch aangestuurd.
0: En zo blijft een oud en voornaam gebouw behouden voor de toekomst.
1: Ja, dat is zeer zeker wat wij willen nastreven. En dat is dat wordt in de toekomende tijd wel een dingetje, zomaar te zeggen. Omdat subsidies die vragen om toch wel een beginkapitaal. En daar willen wij wel ons in de toekomende tijd voor inzetten. Om te ontdekken hoe we daar aan gaan komen. Aan dat beginkapitaal.
0: In feite zijn er sponsoren nodig.
1: Ja.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Wilbertoort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbertoort pakt flink uit met het legendarische Plattelandfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeie Levenplein en bij Outdoor Rock. Wilbertoort pakt uit, zondag 13 september, een dagje uit voor het hele gezin.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke aanslag op een elektriciteitsstation in Brandenburg. Daar zijn meerdere explosieven en middelen om brand te stichten gevonden. Zeker één explosief is afgegaan en meerdere stroomleidingen waren korte tijd onderbroken. Ook viel een deel van de nabijgelegen energiecentrale uit. De algemene stroomvoorziening bleef intact. De schietpartij in Overasselt lijkt verband te houden met een conflict in het drugsmilieu. Volgens ingewijden was de woning van een man die wordt gelinkt aan drugscrimineel Bolle Jos het doelwit. Het conflict zou gaan om honderden kilo's cocaïne. Bij de schietpartij kwam een beveiliger om het leven en raakten twee agenten gewond. Er zijn meerdere personen aangehouden. Het kabinet schrapt een groot deel van de geplande miljarden bezuinigingen op de sociale zekerheid, meldt RTL. De korting op uitkeringen en de snellere verhoging van de AOW-leeftijd gaan niet door. De halvering van de WW-duur wordt een jaar uitgesteld. Ook komt er 1,5 miljard euro voor koopkrachtreparatie. Dat moet vooral mensen met lagere inkomens helpen. 5 dagen na de ramp in Nepal en Tibet is de hoop op overlevenden nagenoeg verdwenen. Het dodental in Nepal staat op meer dan 1000, in Tibet op 16. Er zijn bijna 4000 vermisten. Premier Shah noemt het de grootste ramp ooit in de Himalaya-regio. De wederopbouw kost naar schatting ruim 4 miljard euro. Het weer tot slot zonnig en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen. Aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het even langzaam op de A58 Breda-Tilburg. Tussen Bavel en Tilburg Centrum-West heb je 5 minuten extra nodig. En A59 van Schilligzee naar Den Bosch tussen Maden en knooppunt Hooipolder ook 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

My Brain. Je hebt geluisterd naar Dillinger hier in Afslag LVC. Goedemiddag en welkom bij een nieuwe aflevering van dit gezellige radiofeuilleton op Omroep Land van Kuik. Het is vandaag dinsdag 1 september 2026. In heel veel landen, in met name Oost-Europa, is dit de eerste schooldag. Maar in Nederland zijn de meeste regio's alweer van start gegaan. Een aantal weken bezig. En volgens mij is ook onze regio vandaag, of eigenlijk gisteren al, van start gegaan. Iedereen moet weer lekker naar school en weer flink gaan leren met z'n allen. Hè? Ja, gewoon, het gaat allemaal weer beginnen. Ja, nou ja, hebben ouders ook een beetje rust weer. Hè? Zo gaan die dingen na de vakantie. Goed, we zijn er weer met Afslag LVC. Ja, afgelopen vrijdag was ik er niet. En gisteren ook niet. Ja, dat had te maken met een lekker lang weekendje. Dat moet soms ook gebeuren. Overigens, vanaf aankomende week, of eigenlijk vanaf deze week moet ik zeggen, is Afslag LVC sowieso alleen nog maar vanaf maandag tot en met donderdag te beluisteren. En dat komt omdat we vanaf vrijdag starten met een spiksplinternieuw programma hier bij Omroep Land van Kuik op de radio. Namelijk Het Land aan Tafel. En dat wordt gepresenteerd door Erik Dankbaar en of Patrick Huisman. Daarover later deze week nog meer, want ik moet nog eventjes een belletje doen met de heren. Dan kunnen ze er lekker zelf over vertellen wat er gaat gebeuren. Dat is natuurlijk wel zo leuk.

0: naar de beurs. En voor de rest heel veel muziek. Dus we gaan gauw van start. Veel plezier. Tot 6 uur is dit afslag LVC.
1: Jan Deben. Loodst je door de files.
2: En snel naar huis.
1: Dit is afslag LVC.
3: Afslag LVC.

0: onderweg naar huis?
1: Of moet je juist nog gaan werken? Neem de juiste afslag. Afslag LVC op Omroep Land van Kuik.

0: papa. Ja, dat was weer Take a Chance on Me van onze vrienden uit de Zweden. ABBA hoorde je zojuist hier op de radio. Take a Chance on Me ken ik volgens mij ook van Waterfront Home. Zo heette dat volgens mij inderdaad. Zo'n productie van Bobby Orlando. Die gaan we binnenkort ook wel weer even doen. Lekker een beetje high energy op je radio. Hè? Heb je het gemist? De A12 gaan we even naar kijken. Daar heb je 2 kilometer stilstaand verkeer vanwege die vermalendijde grenscontrole van de Duitsers. Dus tussen knooppunt Oudijk en de grensovergang met Duitsland staat het stil over 2 kilometer. Dus rijd er nou niet op, hè, met je busje en je neus vol. Dan de A50. 3 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen afrit Veghel en afrit Eerde. En 3 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En dat waren ze.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.

0: een beetje een plaatje voor de langere winteravonden. Die komen er ook weer aan dadelijk. Er wordt s'avonds alweer wat eerder donker. Dus dat betekent dat je gezellig op de bank kan gaan zitten met jouw lief en een lekkere versnapering. Of misschien is jouw lief die versnapering wel. Champagne hoor je op je radio. En how about us? Dat blijft eventjes de vraag. We gaan eerst eventjes kijken in de agenda van het Land van Kuiken. Daarna hoor je The Simple Minds met Alive and Kicking.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: Op zaterdag 12 september van 11 tot 3 houdt roeivereniging De Drie Provinciën een open dag. De bootloods staat aan de Keersluisweg 7 in Katwijk bij de Kraaienbergse Plassen. Bezoekers kunnen kennis maken met de roeisport, een korte instructie krijgen en onder begeleiding zelf het water op. De vereniging richt zich op roeiers van ongeveer 11 tot 80 jaar. De toegang is vrij. Op zaterdag 12 september vanaf 10 uur kun je ingraven op ontdekking tijdens de Open Monumentendag Land van Kuik. Het centrale adres in de agenda is Hoofdwacht 2 in Graven. Verschillende bijzondere gebouwen en monumenten openen hun deuren en geven bezoekers een kijkje achter deuren die normaal gesloten blijven. Een mooie kans om de geschiedenis van Graven en andere bijzondere plekken in het Land van Kuik te ontdekken.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

de Simple Minds, lieve mensen. Als hij heeft om op te treden in Nijmegen in het Goffertpark, dan kon je ze in Graven prima horen, kan ik je vertellen. Weer of geen weer. Je hebt geluisterd naar Alive and Kicking hier in afslag LVC. En zometeen gaan we op naar het streeknieuws van 4:30. En dan kijken we ook even naar het weerbericht voor de komende periode. En ook nog naar het verkeer rondom het land van Kuik. Kijken wat er allemaal los is. Eerst nog even een plaatje van een dame die volgens mij de eerste artiest was die de autotune ging gebruiken. Die werd uitgevonden door Antares Technologies, om precies te zijn. Ja, en de rest is geschiedenis. Live After Love, hier is Cher op je radio.

0: Live After Love. En voor de rest, lieve vrienden, gaan we zo meteen luisteren naar Modern Talking. Niet You Can Win If You Want, maar ik heb een andere uitgekozen. Welke, dat hoor je zo meteen vanzelf. Inmiddels is het 2 minuten over half 5 geworden. Nou ja, je weet wat ze zeggen. Beter te laat dan over tijd. Hier is het streeknieuws.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Een man is met spoed naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht nadat hij van een dak viel tijdens werkzaamheden aan de Mullumse dijk in Stevensbeek. 2 ambulances, de politie en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De ernst van zijn verwondingen is nog onbekend. In Overasselt vond in de nacht van maandag op dinsdag een schietincident plaats, waarbij 1 persoon omkwam en 2 agenten gewond raakten. Een grote groep gemaskerde mannen, mogelijk betrokken bij criminele activiteiten, werd gezien. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht en het onderzoek naar de gebeurtenissen is nog gaande. Een man is tijdens werkzaamheden aan de Mullumse dijk in Stevensbeek van het dak van een huis gevallen. Hij is met spoed naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht onder begeleiding van een traumaarts. 2 ambulances, de politie en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. Over de ernst van zijn verwondingen is nog niets bekend. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Zonnig en meest droog, alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden.
0: Dan kijken we nog even naar het verkeer in de regio. Op de A12 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ouddijk en de grensovergang met Duitsland. En op de A50 heb je 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Veghel-Noord en afrit Veghel. 4 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Bankhoef. 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En dan op de A59 tot slot. Daar heb je 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Empel en afrit Engelen.
4: Te weinig geld voor boodschappen, dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen. Met gratis boodschappen, ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.
1: Dichterbij dan je denkt.
5: Have you ever had somebody that you love, that you really cared about? And she was so damn sexy, made you go crazy.

1999. Van Modern Talking. Goed advies, zeg. Ja. Is this a dream? Met Leon Patillo, om precies te zijn. Je hebt geluisterd naar Sexy Sexy Lover. En als je diegene dan hebt gevonden en je smijt hem of haar tussen de lakens, of misschien wel op de matrasbeschermer, dat kan soms ook handig zijn, hè, met wilde seks. Ja, dan heb je dat ook nodig. Dan wordt het tijd voor de liefdeslessen. Ja, zo heet dat. Lessons in Love. Hier is Level 42 in afslag LVC.

0: Rocker's Revenge op je radio. Een productie van Eddie Grant, vrienden. Ja, je hebt geluisterd naar een plaat uit 1982. Walking on Sunshine, zo heette deze inderdaad. Wat een geweldige plaat. Goed, we kijken nog even naar het verkeer rondom het land van Kuik. Op de A12, daar heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oudijk en de grensovergang met Duitsland inderdaad. En op de A50, daar heb je inmiddels 9 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Valburg en de Maasbrug. En op de A59, 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Nuland en knooppunt Hintham. En dat zijn ze voor nu.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichter

deserts of Sudan and the gardens of Japan.

Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

0: je kent hem ook van Sex en Drugs en Rock and Roll. Dat heeft hij ook gemaakt, ook hartstikke leuk. Ian Jury op je radio en de Blockheads en Hit Me With Your Rhythm Stick, lieve vrienden. Ja, ik weet niet wat een rhythm stick precies inhoudt. Misschien is dat wel een of ander inheems instrument van het een of andere land wat wij nog niet kennen. Maar goed, dat moeten we maar achter zien te komen ooit een keer. Goed, dan gaan we eventjes naar onze redactionele bijdrage. Want ja, het is 4:50 bijna zo'n beetje. En ons land werd toch wel een beetje, ons land van Kuik, maar zeker ook de regio, werd opgeschrikt door een schietpartij in Overasselt. Dat is natuurlijk net aan de andere kant van de Maas. Dat dan weer wel. Maar goed, je ziet wel overal inmiddels politie rond rijden en cirkelen in helikopters. Omdat ze toch nog op zoek waren naar verdachten. We gaan eventjes luisteren hoe dat ging, want het zorgde voor de nodige commotie.
1: Het was schrikken dinsdagochtend voor Gravenaren. Politiehelikopters met daarin sluipschutters van de dienst speciale interventies cirkelden boven hun stad. Dat bleek in het kader te zijn van een ernstig schietincident aan de overzijde in Overasselt, waarbij twee politieagenten gewond raakten en ook een dodelijk slachtoffer viel. Verschillende verdachten zouden zich vervolgens hebben schuilgehouden in een maïsveld bij Overasselt. Verslaggever Theo Derks van Nederasselt Nieuws was ter plaatse.
2: Rond 4:30 vanmorgen is in Overasselt een schijnbare inbraak geweest, waarbij de politie oproep is en daar is ook toen al om 4:30 geschoten in Overasselt. Daarbij zijn twee gewonden gevallen en ook één dode. En de daders die zijn op de vlucht geslagen. Er zijn 30 personen te hebben gelopen vanmorgen in Overasselt, ook met geweren door de straat heen. Ook, die zijn vastgelegd op camerabeelden. En daarvan zijn er nu ook in Nijmegen opgepakt, in Heumen zijn er opgepakt, hier zijn er opgepakt. En zojuist was ik hier te plekken en heb ik ook schoten gehoord. Ik denk minimaal 20 tot 25 schoten zijn er gevallen. Er ging hier een DSI-busje met loeiende sirenes ging hier weg vanuit de dijk hier in Nederasselt. Dus die is waarschijnlijk inderdaad levend afgevoerd. Dat huis en die straat is al meerdere malen in het verleden nieuws geweest. Dat is een dat huis is ook al een keer helemaal afgesloten geweest. 3 maanden vanwege drugsvondsten. Dus de burgemeester heeft toen dat hele huis ook laten afsluiten. Ik denk vorig jaar of 2 jaar geleden inmiddels. Dus dat is al vaker in nieuws geweest. Dus waarschijnlijk heeft het iets te maken met een afrekening.
1: Uiteindelijk lijkt het te gaan om een wraakactie rondom een drugsconflict. Een van de bewoners van de boerderij in kwestie, die eerder alles op last van de burgemeester werd afgesloten, zou in het verleden zaken hebben gedaan met de organisatie van Jos Leidekkers, ook wel bekend als Bolle Jos. Daarbij zou het gaan om het importeren van enorme hoeveelheden cocaïne.
0: Je hoort een bijdrage van Dion van Alem.
3: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

propaganda als Duitsland. En je hebt geluisterd naar The Jewel Eye to Eye, zo heette deze plaat. Ze waren onder andere ook bekend van de P-Machinery. Die kan ik een andere keer wel eens voor je draaien. Goed, het eerste uur van Afslag LVC zit erop. Daar gaan we zo meteen mee verder na het nieuws en de boodschappen van 5 uur. En dan hebben we natuurlijk nog de beurs voor je. We kijken nog een keer in de agenda. Het streeknieuws, weer en verkeer komen voorbij. En ik zag leuke muziek staan van Opus onder andere en 5 Star. Ja, tot zo.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Klusbedrijf JSW.
1: De nummer 1 in Erco.
2: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep opnieuw een levenslange celstraf geëist tegen Richard K. voor de dubbele moord in Wijteveen. Hij schoot in 2024 eerst een vrouw dood en bracht kort daarna haar partner om het leven. Volgens het OM handelde K. met voorbedachte raden na een langdurig conflict over een woning. Rijkswaterstaat heeft de geplande nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal uitgesteld tot donderdag. Aanvankelijk zou de vaarweg vanaf vannacht deels gesloten worden vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. Branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland dreigde naar de rechter te stappen. Er wordt nu gezocht naar mogelijke alternatieven. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke aanslag op een elektriciteitsstation in Brandenburg. Daar zijn meerdere explosieven en middelen om brand te stichten gevonden. Zeker één explosief is afgegaan en meerdere stroomleidingen waren korte tijd onderbroken. Ook viel een deel van de nabijgelegen energiecentrale uit. De algemene stroomvoorziening bleef intact. Het kabinet schrapt een groot deel van de geplande miljarden bezuinigingen op de sociale zekerheid, meldt RTL. De korting op uitkeringen en de snellere verhoging van de AOW-leeftijd gaan niet door. De halvering van de WW-duur wordt een jaar uitgesteld. Ook komt er 1,5 miljard euro voor koopkrachtreparatie. Dat moet vooral mensen met lagere inkomens helpen. Het weer, eerst nog zonnig. Vanavond blijft het droog, maar in de loop van de nacht kan er vooral in het westen lokaal een bui vallen. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind en de minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In het zuiden van het land loopt het vooral vast op de A50. Kom ik zo bij. Eerst de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel heb je een kwartier vertraging. De A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Knopend Ridderkerk duurt er ook 15 minuten langer over. Dan de A50 van Eindhoven naar Os. Tussen Knopend Eckersweij en Sint-Oederode 8 kilometer door een ongeluk. Op onthoud is 40 minuten bijna. Op de A76 van Aken naar Geleen. Dus Heerlen Noord en Geleen 25 minuten vertraging. Door een vrachtwagen met pech is de rechterreis ook dicht. Je kan het beste omrijden door de borden Maastricht te volgen. Dan rij je over de A79 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dabritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
4: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
5: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: deze Backstreet Boys. Nou, goedemiddag, welkom bij een tweede deel eigenlijk alweer van Afslag LVC. Tot aan de klok van 6 uur nog nieuws en informatie en vooral ook veel fijne muziek. Er komt nog van alles aan. Ik zag nog George Baker staan. Volgens mij hadden we Opus nog. Ik zag ook nog Five Star, die kwamen er ook nog aan. Ja, inderdaad. Ik weet niet of dat er nog veel mensen luisteren, want op dit moment is er een persconferentie gaande over het schietincident. Moeilijk woord zeg. Ik zal hem even noteren. Kan ik hem oefenen. Schietincident in Nederasselt. Dat heeft plaatsgevonden vannacht. En waarbij een dode is gevallen. En waarbij toch nog wel een soortje gemaskerd volk gezocht wordt. Laten we het zo zeggen. Ja, dus dat kan je bijvoorbeeld kijken op TV Gelderland. Daar wordt dat uitgezonden. Want Overasselt ligt natuurlijk in onze naburige provincie Gelderland. Zeg maar aan de verkeerde kant van de Maas. Hè? Dat dan weer wel. Goed, wat gaan wij nog doen dit uur? We kijken nog naar het streeknieuws. We hebben de beurs voor je rond 5:50. Verder kijken we naar weer en verkeer. En we kijken nog een keertje in de agenda. En we hebben ook veel lekkere muziek voor je onderweg. Zoals deze hier, Satisfied. Dit is Richard Marx.
1: Jan Deben. Loodst je door de files. En snel naar huis. Dit is Afslag LVC.

0: Onderweg naar huis?
1: Of moet je juist nog gaan werken? Neem de juiste afslag. Afslag LVC op Omroep Land van Kaak.
2: Get roll with the fever on the dance floor.

en Trance op je radio. En ja, Stenen Live, zo heette deze plaat. Met toch wel wat backup werk van de Bee Gees, kunnen we wel zeggen natuurlijk. Ja, en Stenen Live, dat is een overrassel. Natuurlijk niet zo heel makkelijk heden ten dagen. Ja, het is heel treurig wat daar is gebeurd. Op dit moment, als je dat wilt volgen, dan is er een persconferentie gaande op bijvoorbeeld Omroep Gelderland op tv. Of op NPO 1 op de televisie. De reisfernsehen, zeg maar. Daar kan je dan naar kijken. Maar je kan er gewoon lekker naar Omroep Land van Kuik blijven luisteren. En dan vertel ik je nu hoe het is met de files rondom het Land van Kuik. Bijvoorbeeld op de A12, 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oud-Dijk en de grensovergang met Duitsland. En op de A50 heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. 4 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En dan de A59, daar heb je 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen 's-Hertogenbosch Maaspoort en 's-Hertogenbosch West. En dat zijn ze.

0: George Baker. Samen met zijn George Baker selection en de Little Green Bag. Maar wat er nou in dat zakje zat, dat wordt me niet helemaal duidelijk. Als jij iets wilt gaan zoeken, misschien wel schat zoeken of zo. Of een of andere zo'n trip met zo'n metaaldetector of zo. Misschien zit er zoiets wel bij in de agenda. Laten we even gaan kijken.
1: Omroep Land van Kuik. Agenda.
2: Op vrijdag 11 september vanaf ongeveer 19:30 begint het pleinfeest Rijkenvoort. De feestlocatie is Meester van den Bergplein 10 in Rijkenvoort. Vanwege werkzaamheden aan het dorpsplein wordt het feest dit jaar gevierd bij Dorpshuis de Poel. De vrijdagavond begint met een muziekbingo en daarna gaat het feest verder met een regionale feest-DJ. Ook zaterdag 12 september is er een uitgebreid programma voor jong en oud. Op vrijdag 11 september om 7 uur presenteert Miles Weert in Mil het nieuwe theaterseizoen 2026-2027. De presentatie vindt plaats aan de Kerkstraat 3 in Mil. Bezoekers krijgen een voorproefje van de voorstelling die de komende maanden op het programma staan. Voor liefhebbers van theater, cabaret en muziek is dit een leuke manier om alvast te ontdekken wat er in het komende seizoen allemaal te beleven valt.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het land.

Mom, Your Puppet heet die, hoorde je ze juist? Nou. Oh ja, ik dacht dat er een andere plaat kwam. Nou goed, dan gaan we deze eerst even doen. Dat is natuurlijk ook allemaal hartstikke leuk. Hè? Je luistert naar Afslag LVC. We zijn onderweg naar het streeknieuws van 5:30. Dat komt er zo meteen alweer aan met ook nog weer en verkeer rondom het land van Kuik. Maar eerst deze nog eventjes. Highland, dit is One More Time. Ja, zo heet die groep. In Afslag LVC.

0: One More Time heette deze club. Je hebt geluisterd naar Highland. Ik heb daar trouwens ook nog een hele mooie live versie van. En die werd uitgevoerd door Corlea Botha, Monique Stijn en Taryn Lamb. Dat zijn Zuid-Afrikaanse zangeressen. Die heb ik live gezien. En dat was erg leuk in Pretoria. Prachtig ook, ja. Zometeen kun je gaan luisteren naar All Fall Down van 5 Star. Maar eerst het streeknieuws van 5:30.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Een man is met spoed naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht nadat hij van een dak viel tijdens werkzaamheden aan de Mullumse dijk in Stevensbeek. 2 ambulances, de politie en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De ernst van zijn verwondingen is nog onbekend. In Overasselt vond in de nacht van maandag op dinsdag een schietincident plaats, waarbij 1 persoon omkwam en 2 agenten gewond raakten. Een grote groep gemaskerde mannen, mogelijk betrokken bij criminele activiteiten, werd gezien. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht en het onderzoek naar de gebeurtenissen is nog gaande. Een man is tijdens werkzaamheden aan de Mullumse dijk in Stevensbeek van het dak van een huis gevallen. Hij is met spoed naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht onder begeleiding van een traumaarts. 2 ambulances, de politie en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. Over de ernst van zijn verwondingen is nog niets bekend. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Eerst nog zonnig, vanavond blijft het droog, maar in de loop van de nacht kan er vooral in het westen lokaal een bui vallen. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind en de minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 16 graden.
0: Dan kijken we nog even naar het verkeer in de regio op de A12. Daar is de rijbaan gesloten op de verbindingsweg A12 vanuit Arnhem. Dus daar moet je even rekening mee houden. Op diezelfde A12 nog 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oudijk en de grensovergang met Duitsland. Dan kijken we op de A50. Daar heb je 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. 2 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. En op de A59 heb je 3 kilometer langzaam rijden tussen Rosmalen-Oost en knooppunt Hintham.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

een projectje, familiegebeurtenis eigenlijk. Dit, hè? Beetje dat Five Stars. Ze kwamen uit de regio Londen in Engeland. En ze scoorden lekker in de tweede helft van de jaren 80. All Fall Down van Five Star op je radio. En dit was ook een hele grote nummer 1 net, hoor. Voor weken. Ja, hier is Opus. En Life is Life. En ze zingen het ook helemaal live. Met duizenden toeschouwers.

0: Vrees of bezen, zolang je de tekens op de weg maar in de gaten houdt. We kijken even naar het verkeer op de A12. Daar is de verbindingsweg gesloten. Op de A12 vanuit Arnhem. Daar is de verbindingsweg dicht. Dus daar moet je eventjes een andere route kiezen als jij de A12 op wil. Goed, dan op diezelfde A12 nog 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oud-Dijk en de grensovergang met Duitsland. En dan kijken we nog op de A50. Daar heb je 6 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En dat waren ze alweer.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Robbie Williams hoorde je het prachtige feel hier op je radio. En daarmee werd het eventjes tijd om even te kijken naar de financiële informatie. De beurzen, wat deden ze vandaag? Of waar zijn ze nog mee bezig? De AEX, die sloot op 1101,3 punten. En we kwamen van 1105,8. Dat betekent 0,4% in de min. Dat is dan weer jammer. De FTSE 100 in Engeland, die sloot op 10.789 punten. Dat is 0,3% in de min. Dan kijken we naar Amerika. Daar is het ook een beetje rood op de borden. De S&P 500 staat op dit moment op 7662 punten. Dat is 0,3% verlies. En de Nasdaq staat op 26.236 punten. Dat is 0,5% in de min. Dan kijken we naar de edelmetalen. Voor goud betaal je €3.771,10. En voor zilver €56,18. Prijzen zijn per troy ounce, je weet het. Dan tot slot de bitcoins en de Ethereum. Ja, dus de crypto eigenlijk. De bitcoin €67.279. En voor Ethereum €2.113.
1: Let op, de verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd, dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

dag na dag gaan we gewoon lekker door. Deze plaat kwam in 2024 en werd lekker geremixed door Eddie Miami van Eventy Records. Die man die kan het heel erg goed, ja. En dan krijg je zo'n lekkere high-energy versie van het plaatje. Want het was een remix tenslotte al, hè? Ja, dat was een remix. Ik heb er wel ingekort, want anders moeten we na zes uur nog even doorgaan. En dat was niet de bedoeling. Nee, zeker niet. Wat we na zes uur wel gaan doen, dat is eventjes met z'n allen luisteren naar een uurtje classics en hits non-stop. Dan kan je even bij komen, hè? Even lekker rustig eten en zo. En dan op een gegeven moment mag je van tafel. En dan is het 7 uur. En om 7 uur kun je gaan luisteren naar de 55PLUS show. Oftewel, informatie en actualiteiten voor onze senioren van het land van Kuik. Dat hoor je hier vanavond op de radio tussen 7 en 8. En dan om 8 uur, 2 uurtjes nog Henk Ermers voor je. Met tussen 8 en 9 de mooiste gouden ouwe. En tussen 9 en 10 draait Henk voor jou Hollands Glorie. Oftewel, Nederlandse en Nederlandstalige producties van weleer. Alle reden om eventjes lekker te blijven luisteren vanavond, hè. Je kan hem gewoon altijd laten aanstaan. Daarna namelijk weer classics en hits non-stop. En voor je het weet is het weer morgenmiddag 4 uur. En dan ben ik er met een nieuwe aflevering van Afslag LVC. Ik zou zeggen, fijne avond. Geniet nog eventjes van mijn laatste plaat, Tavares en Who Done It. Eet smakelijk en tot morgen.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Wilbertoort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbertoort pakt flink uit met het legendarische Plattelandsfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeie Levenplein en bij Outdoor Rock. Wilbertoort pakt uit, zondag 13 september, een dagje uit voor het hele gezin.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
7: Dit is het nieuws. Goedenavond. Van de 34 aangehouden verdachten in verband met de schietpartij in Overasselt zijn onder andere Fransen, Belgen en Nederlanders. Plaatsvervangend hoofdofficier Monique Vinkenstein van het parket Oost-Nederland meldde tijdens een persconferentie dat zij verdacht worden van moord, doodslag en voorbereiding van ontvoering. Meer aanhoudingen worden verwacht. Volgens het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche wil de raad van bestuur van Volkswagen 4 fabrieken sluiten als onderdeel van een grote reorganisatie. De fabrieken in Emden en Zwickau stoppen in 2031, Hannover in 2032 en Neckarsulm in 2034. Volkswagen overweegt daarnaast 100.000 banen te schrappen, waarvan de helft in Duitsland. Vakbond IG Metall verzet zich hiertegen. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep opnieuw een levenslange celstraf geëist tegen Richard K. voor de dubbele moord in Wijteveen. Hij schoot in 2024 eerst een vrouw dood en bracht kort daarna haar partner om het leven. Volgens het OM handelde K. met voorbedachte raden na een langdurig conflict over een woning. En het Japanse kroonprinselijk paar Akishino en Kiko is op 9 september aanwezig bij de uitvaart van de vrijdag overleden Noorse koning Harald. De uitvaartdienst vindt plaats in de Osloose Domkerk. Ook koning Frederik en koningin Mary van Denemarken en het Belgische koningspaar Philippe en Mathilde zijn aanwezig. En dan het weer nog. Vanavond is het zonnig tot zonsondergang en dat is tegen 8:30. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land viel op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een kwartier vertraging. A27 naar Breda tussen Lexmond en Werkendam doe je er 20 minuten langer over. A59 Den Bosch-Zierikzee tussen Maden en Knoppen Zonzeel 10 minuten extra. En op de A67 Venlo-Eindhoven tussen Knoppen Zaarden-Heiken en Panningen 10 minuten vertraging. Komt door een ongeluk onder aan de afrit. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
10: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
3: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 13 september vanaf 10 uur kun je mild terecht voor Open Monumentendag op landgoed Tongelaar. De activiteiten rond kasteel Tongelaar zijn bereikbaar via Kasteelse straat 6 in Mil. Er zijn wandelingen en bezoekers kunnen onder meer kennis maken met het historische bakhuisje waar koekjes worden gebakken. Op zondag 13 september vanaf 12 uur staan tijdens de Oldtimerdag graven klassieke auto's en andere historische voertuigen centraal. Het evenement speelt zich af in het historische centrum van Graven met onder meer de Klinkerstraat, Brugstraat, Rochstraat, Maastraat, Loswal, Markt en Hoofdwacht als onderdeel van het evenemententerrein. Vanwege het evenement zijn delen van het centrum van 9 tot 5 afgesloten voor het verkeer.
1: Omroep Land van Kuik
3: heeft nu een eigen app.
1: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
3: Nu nog dichterbij dan je denkt.

the deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan

Bordeaux, Eskimo, Arapaho, move their body to and fro.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. De politie adviseert om voorlopig niet naar Over-Asselt en Neder-Asselt te reizen vanwege een dodelijk schietincident. Bewoners moeten binnenblijven en bezoekers worden verzocht het gebied te vermijden. Bij verdachte situaties moet 112 gebeld worden. Het onderzoek naar het incident, waarbij een persoon omkwam en twee agenten gewond raakten, gaat door. Paardenfokster Anita van Kempen is alert op het Westnijlvirus dat deze zomer in Noord-Brabant is opgedoken. Het virus, overgedragen door muggen, kan ernstige neurologische klachten bij paarden veroorzaken. Van Kempen heeft ongeveer 100 paarden en neemt maatregelen zoals vaccinatie en het verwijderen van stilstaand water om besmetting te voorkomen. Ook mensen kunnen ziek worden van het virus, maar de meesten merken er weinig van. Een man is met spoed naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht nadat hij van een dak viel tijdens werkzaamheden aan de Mullumse dijk in Stevensbeek. Twee ambulances, de politie en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De ernst van zijn verwondingen is nog onbekend. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond is het zonnig tot zonsondergang en dat is tegen 8:30. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Veel vertraging nog op de A27 vanuit Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam. Doe je er 20 minuten langer over. A59 Den Bosch-Zierikzee tussen Maarn en knooppunt Zonzeel is het op onthoud 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: West Nijlvirus dat vooral voorkomt bij vogels en zich via huisstikmuggen kan verspreiden, rukt deze zomer op in Nederland. Het RIVM stelde het virus al vast in de provincies Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Hoewel het virus nauwelijks voorkomt bij mensen, lopen paarden juist in verhoogd risico. Paardenfokster Anita van Kempen uit Rijkenvoort houdt haar dieren deze dagen daarom extra in de gaten.
1: We maken ons wel zorgen, want we hebben veel paarden. En het is toch een vervelend virus waar paarden erg ziek van kunnen worden en er zelfs van kunnen overlijden. Dus in dat opzicht maken we ons echt wel zorgen. En vooral omdat het eigenlijk heel recent in de directe omgeving is aangetoond. Een paard is daar aan overleden. Ja, dus dat is... Je hebt daar geen vat op. Je hebt een vorm waarbij ze een soort van griepje doormaken, wat ze eigenlijk bijna niet eens merken. En wat ook door de eigenaren niet eens opgemerkt wordt. Maar krijgt het paard de neurologische vorm van West Nijlvirus, dan zie je allerlei symptomen voorbij komen. Waarbij er vooral trillingen komen aan het hoofd. Rare spiertrekkingen. Het paard kan ataktisch worden. Dus dat hij zich op een bijzondere manier gaat bewegen met voorhand en achterhand. Dus dat zijn achterhand eigenlijk niet coördineert met de voorhand. Op een gegeven moment krijg je eigenlijk verlammingsverschijnselen. Dus je haalt een paard de gang uit en hij valt gewoon zomaar neer. Om niks. En op een gegeven moment krijg je verlammingen ook van alle spiergroepen, waaronder dus ook vitale organen. Organen die eigenlijk mee moeten bewegen in het lichaam van het paard. En dan rest er eigenlijk maar één ding. En dat is euthanasie, om het dier uit zijn lijden te verlossen.
0: Een methode om de dieren te beschermen is vaccineren. Maar met meer dan 100 paarden is dat niet zo eenvoudig.
1: Als je de paarden gaat vaccineren, het is niet goedkoop. Want je moet een basisenting doen. Die bestaat uit een eerste enting en dan binnen 6 weken een tweede enting. Per enting kost dat €50 per paard. Dus je bent voor de basisenting ben je eigenlijk al €100 kwijt. De voorrijkosten van de dierenarts. En ja, meestal pak je alles natuurlijk als groep in één keer. En vervolgens moet je jaarlijks herhalen.
0: En doordat het vaccineren van alle paarden hoog kan oplopen in de kosten, moet Anita noodgedwongen een keuze maken welke paarden ze beschermt.
1: Ja, dat is zeker lastig kiezen. We hebben daar ook wel heel goed over nagedacht. Dan ga je kijken van welke paarden willen we zeker beschermd hebben tegen West Nijlvirus. We gaan nu in ieder geval onze allerbeste merries, en dan heb ik het over de topmerries waar we mee fokken, die gaan we zeker allemaal vaccineren. Maar de veulens, daarvan hebben we gezegd, en de opfok, dus de 1- en 2-jarige paarden, daarvan hebben we de keuze gemaakt, die gaan we niet vaccineren. In de hoop dat ze niet geprikt worden.
0: Het West Nijlvirus dook ook vorig jaar op in Nederland. De verwachting is dat het virus in de toekomst vaker voorkomt.
2: Omroep Land van Kaak. Dichterbij dan je denkt.

0: bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Dit is het nieuws. Goedenavond. Een 39-jarige vrouw uit Amstelveen heeft het West-Nijl-virus opgelopen in Nederland en ontwikkelt hersenvliesontsteking, wat bij ongeveer 1 op de 100 besmette mensen voorkomt. Het is de vierde vastgestelde besmetting dit jaar. Eerder overleden een 78-jarige man uit Utrecht en een vrouw uit de regio Drenthe in augustus aan het virus. NAVO-topman Mark Rutte sluit zich aan bij Duitsland en stelt dat het bewijs duidelijk is dat Rusland achter de droneaanval op het vliegveld van Leipzig zat. Hij steunt de tegenmaatregelen die Duitsland dinsdag aankondigde en belooft dat de NAVO zijn beschermingsvermogen voor bondgenoten blijft versterken. Van de 34 aangehouden verdachten in verband met de schietpartij in Overasselt zijn onder andere Fransen, Belgen en Nederlanders. Plaatsvervangend hoofdofficier Monique Vinkenstein van het parket Oost-Nederland meldde tijdens een persconferentie dat zij verdacht worden van moord, doodslag en voorbereiding van ontvoering. Meer aanhoudingen worden verwacht. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep opnieuw een levenslange celstraf geëist tegen Richard K. voor de dubbele moord in Wijtenveen. Hij schoot in 2024 eerst een vrouw dood en bracht kort daarna haar partner om het leven. Volgens het OM handelde K. met voorbedachte raden na een langdurig conflict over een woning. En dan het weer nog. Vanavond is het zonnig tot zonsondergang en dat is tegen 8:30. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
2: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.
5: De 55 Plus Show. Op Omroep Land van Kuik. Kom erbij en luister mee.

Ja, vandaag deel 4 van Kees kan de hele wereld aan. Maar ik neem u nog even terug naar deel 3. Want ja, dat is alweer een weekje geleden. En misschien bent u het een beetje vergeten. Maar Kees had toen eindelijk Lori opgepakt. En vrolijk gaat dat tweetal op reis. Maar niet voor lang. Want op de weg naar beneden in de Achterhoek begint de auto te pruttelen. Benzine op. Goede raad is duur. Maar gelukkig is daar die man met paard die het autootje op sleeptouw neemt en Kees en Lori bij het dichtstbijzijnde benzinestation aflevert. Waar zij een beetje maar tanken om in Duitsland de tank vol te gooien, want daar is immers de benzine goedkoper. Maar waar Lori ook merkt dat Kees wel heel erg uit het slof kan schieten. Deel 4. Ja. Kees en Lori hebben eindelijk na al dat oponthoud hun vakantieland bereikt. Maar het is misschien de vermoeidheid die hen parten gaat spelen. Opeens is er sprake van enige wrevel. Lori, al komen wij vannacht om 12 uur op de camping aan, dat maakt toch geen fluit uit. En blijkt de slagboom dicht te zijn om niet meer voor de volgende morgen 7 uur open te gaan, dan slaan we toch ons tentje naast die boom op. We zijn toch op roadtrip en niet op tijdtrip. Maar Kees heeft al spijt van zijn reactie voor hij eindelijk uitgesproken is. Sorry, dat komt er wel een beetje onvriendelijk uit. Zo bedoelde ik het niet. Maar Lori heeft een blik in haar ogen die Kees nog nooit van haar gezien is. Alsof ze kwaad is. Hij begrijpt er niks van. Lori, kijk me niet zo aan. Zo ken ik je niet. Wat heb ik nou verkeerd gedaan? Ik heb toch al sorry gezegd? Kees, dat heb ik gehoord. Maar weet je, ik schrok van je uitspraak over die stomme Hollanders. Dat past helemaal niet bij je. Jij, die altijd zo zachtaardig bent. Even staat Kees met zijn mond vol tanden. En nadat er bij hem een lichtje is gaan branden, doet hij een stap naar voren. Omhelst Lori en fluistert in haar oor. Je hebt gelijk. Het kwam eruit voor ik er erg in had. Intussen is de rij wachtende voor hem flink ingekort en zijn ze bijna aan de beurt. He, het zal er dan toch van komen. Gelukkig levert het tanken geen enkel probleem op en nog geen 5 minuten later zijn ze eindelijk aan de beurt. Nadat Kees afgerekend heeft, rijden ze verder op zoek naar een super. Gelukkig vinden ze die een langs de snelweg. Maar wat hebben ze vandaag eigenlijk nodig? Hebben ze niet besloten proviant voor de eerste dag en de volgende morgen mee te nemen? Wat stom! Daar hebben ze totaal niet meer aan gedacht door al dat gekissebis. Gelukkig realiseren ze zich dat voordat ze de benen amper buitenboord van het Fiatje hebben. En duiken ze als de wiede weerga weer de weg op. Maar dat rijden op de Duitse wegen is toch wel heel anders dan het rijden in Nederland. Terwijl Kees rustig zijn Fiatje de sporen geeft, bekijkt Lori de kaart die als een laken over haar schoot ligt. Van een routeplanner in het Fiatje is in 1999 nog geen sprake. Bijna bedolven onder de kaart roept Lori: Kees, houd je er wel rekening mee dat er verschillende snelheden gehanteerd worden? Gele wegen, 70 kilometer. Rode wegen, 100. Maar dan die snelwegen. Adviessnelheid 130. Haalt dat Fiatje die snelheid wel? Lori, maak je maar niet druk. We vermijden de snelwegen en zoeken alleen de gele en rode wegen op. En hij slaat geruststellend een arm om haar heen, waarop Lori de kaart legt, laat en haar hoofd op zijn schouder legt. Kees, zullen we die besproken camping maar vergeten? Ik bel gewoon de receptie op dat we veel te veel vertraging hebben gehad om nog voor donker daar te zijn. En dan zoeken we hier langs de weg een mooi plekje. We duiken gewoon de weg af. Ergens en rijden zo'n binnenweggetje op. Daar zal vast wel een plekje zijn waar we ons tentje op kunnen zetten. En hebben we van niemand last. Eten en drinken hebben we bij ons, dus we houden het vast wel uit tot de volgende morgen. Lori, daar heb ik echt geen moeite mee. Heb zo zoetjes aan genoeg achter het stuur gezeten. En rust zal ons Fiatje ook goed doen. Trouwens, heb je al eens nagedacht over een naam voor dit juweeltje uit 1999? Want al hebben we hier en daar hulp moeten inroepen, omdat ik zo'n onnozele hals ben als het auto's betreft, hij tuft er toch maar lustig op los.
Dan vraag je me wat. Mag ik er een nachtje over slapen? Dan maken we allebei een briefje met een naam en trekken we morgenochtend één van de twee briefjes. Kees is het helemaal eens met dit voorstel en tuurt intussen gespannen naar een geschikte afslag om van de weg af te kunnen gaan. Op naar een plaats waar zij hun tentje kunnen opslaan. Hey Lori, kijk daar op dat bord. Dingden, dat ziet er best bosrijk uit. Met een beetje geluk vinden we daar buiten een afslag. En jawel hoor, Kees heeft nog niet uitgesproken of rechts van de weg ziet hij een zandweggetje. En met een zwaai gooit hij het stuur om en rijdt hij het weggetje op. Kees, is dat niet een beetje overmoedig zonder in de achteruitkijkspiegel te kijken en zonder richting aan te geven? Zomaar afslaan, niet meer doen hoor jong, de schrik slaat me om het hart. Beschaamd hobbelt Kees intussen over het weggetje en vraagt Lori om goed uit te kijken naar een geschikte plek voor een tentje. Liefst met nog een beekje in de buurt. Die Kees, hij moet ineens verdenken aan zijn ervaring bij dat watertje 2 jaar geleden. Nee Kees, nu niet afdwalen, blijf bij de les. En houd je ogen goed op het weggetje om alle kuilen en gaten zoveel mogelijk te vermijden. En dan ineens wijst Lori, Kees stop! Daar links onder de bomen is een grasveldje en er loopt ze waar ook nog een beekje langs. Kees volgt haar wijzende hand en warempel. Nog geen 100 meter verderop ziet hij de plek die Lori bedoelt. Nu eens kijken hoe hij die met zijn Fiatje kan bereiken. Of zal hij hier langs het weggetje kunnen parkeren? Zo te zien komt hier nooit iemand langs. Geen voetstappen te zien en bandensporen al helemaal niet. En enthousiast roept hij, Lori, je bent de beste speurneus die ik ken. En geeft haar een kus op de neus. Ja joh, het is wel goed. Je ziet, samen kunnen we de hele wereld aan.

Roy Orbison en You Got It. En u luisterde naar de deel 4 van de vakantiefeuilleton van 2026. En de volgende nog 3 de komende weken. Dus blijf luisteren naar de 55 Plus Show hier bij Omroep Land van Kuik. En dit is Roberto Cicchetti en de Scooters. I save today. I save tomorrow.

Bruce Springsteen, I'm on fire. We gaan terug in de tijd met een lekkere Nederlandstalige gouden ouwe. En het liedje heet Rocky en wordt gezongen door Tom Mercedes.

Don Mercedes en zijn Rocky heet vroeger het tijd. Fleetwood Mac is nou aan de beurt en het liedje heet Go Your Own Way.

Fleetwood Mac and Go Your Own Way. Straks krijgen we nog even het gedicht van ons alle Mintje Wever. En dat gaat over de zorgboerderij deze keer. Dus ik ben benieuwd. Maar we moeten nog een paar liedjes wachten. En dit is Dana Winner uit het Belgische. En Westenwind.

Ja, en daar is het weekend voor, hè? De zondag. Rob de Nijs, die zong erover. We hebben nog geen plaat en dan gaan we over naar het gedicht van ons Allemintje Wever. En dit is Supertramp en The Logical Song.

0: De 55 Plus Show.
1: Pak even rust, ga er goed voor zitten. Want Mientje neemt u mee naar het platteland van toen en nou. Met een zelfgeschreven gedicht in streektaal. Speciaal voor jullie.
2: Goedemorgen mensen. Ja, het is weer zoiets. Het week zit er alweer op. En dat is ook weer tijd voor een eigen gedicht. En dat doet me denken aan het bezoek wat laatst hij bij de zorgboerderij. En daar hadden dit verval. Ik heb er een gedicht van gemaakt. Houdoek niet. Traag stapt hij in de taxi. Op weg naar de zorgboerderij. Autoband zongen op het wegdek. Zien denken valt in slaap. Wakker worden. Hij herkent de stem. De hof, het huis. De beesten, de koffie is bruin. Zijn hand graven in de grond. Flarden van een kind en hij. Vakantie, wie gaat er met? Een zandkasteel aan zee. De toffel gedekt, tiets hem te eten. Samen, maar toch alleen. Mens erger je niet, buiten valt de regen. Houdoe zeggen, het knient, den hond. Zijn denken draait in het rond. Traag stapt hij in de taxi. Ja, en toch is het fijn dat mensen naar zo'n boerderij kunnen. Voor hen is het dan toch weer een dagje uit. En wij gaan er ook wel tussenuit. Houden wij goed en tot volgende week.

Neil Diamond, I Am Ashad. Een wereldhit van toenertijd. Adele, daar hebben we vandaag nog niks van gedraaid. Set Fire to the Rain.

Adele en Set Fire to the Rain. En we zijn weer bijna toe aan het einde van het programma van de 55 Plus Show op deze dag. En we sluiten af met de Cats. And Let's Dance.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
5: Omroep Land van Kuik.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
7: Dit is het nieuws. Goedenavond. De Verenigde Staten voeren nieuwe aanvallen uit op doelen van de Iraanse revolutionaire garde als reactie op Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz en landen met Amerikaanse militairen. Explosies werden gemeld in Bandar Abbas, Sirik en op het eiland Qasem. Zondag beschoten de VS al het Iraanse eiland Larak. Het kabinet past de plannen voor kinderopvangtoeslag aan. Volgend jaar stijgt de vergoeding minder sterk dan eerder gepland. De maatregel levert eenmalig 350 miljoen euro op. Dit geld is nodig omdat het minderheidskabinet de oppositie tegemoetkomt met koopkrachtreparatie. In 2029 verdwijnt de toeslag volledig en betaalt de overheid kinderopvang rechtstreeks, waarbij ouders nog 4% eigen bijdrage betalen. Een 39-jarige vrouw uit Amstelveen heeft het West-Nijl-virus opgelopen in Nederland en ontwikkelt hersenvliesontsteking, wat bij ongeveer 1 op de 100 besmette mensen voorkomt. Het is de vierde vastgestelde besmetting dit jaar. Eerder overleden een 78-jarige man uit Utrecht en een vrouw uit de regio Drenthe in augustus aan het virus. Van de 34 aangehouden verdachten in verband met de schietpartij in Overasselt zijn onder andere Fransen, Belgen en Nederlanders. Plaatsvervangend hoofdofficier Monique Vinkenstein van het parket Oost-Nederland meldde tijdens een persconferentie dat zij verdacht worden van moord, doodslag en voorbereiding van ontvoering. Meer aanhoudingen worden verwacht. En dan het weer nog. Vanavond is het zonnig tot zonsondergang en dat is tegen 8:30. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
9: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
11: Ja.
12: Ja.
11: Ja.
10: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
8: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
9: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
11: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Maar wat fijn dat jij weer luistert. En nu is er tijd voor Gouden Ouwe. Een wekelijks terugkerend programma met erin gouden platen, maar ook oude platen. Misschien er platen zijn die je al lang niet meer hebt gehoord. Zoals deze van Majestic en Bonnie M. Het heette Rasputin. Delaney, Bonnie and Friends zingen Never Ending Song of Love. En The New Seekers, Robbie Williams. Maar er komen nog heel veel mooie platen. Maar er komen ze aan.

zeros. En de hits van nu.

0: vrijdagmiddag vanaf 4 uur. Gouden Ouwe, een uur lang herinneringen.
1: Robbie Williams met de Pet Shop Boys. Sees Madonna, dat was in 2007. The New Seekers met Baxter Borough in 1972. Een Australische-Engelse popgroep opgericht in 1969 door Keith Potker. En het is uiteengevallen na de grootste hits in 1974. Delaney, Bonnie and Friends, Never Ending Song of Love. Daar zijn we mee gestart.
2: Een gouden ouwe staat.

0: It's a beautiful Sunday and a dizzy of that. Danny Boone had daar zijn enige hit mee, maar hij verkocht in Amerika wel 2 miljoen en singeltjes daarvan met Beautiful Sunday. En daarvoor ook weer een zomerhitje van The Beach Boys met Surfing USA.
1: Dit is de zomer. De zomer op Omroep Land van Kuik.

0: Lekker terug in de tijd met de Bellamy Brothers. En I said you are a beautiful body. Would you hold it against me? Bas Hunter met Boten Anna. En dan denk je misschien dat het over een boot gaat. Nee, dat gaat niet over een boot hoor. Dat gaat over een robot. En die heet Anna. Wat dacht je van David Bowie? En we beginnen eerst met de Backstreet Boys. Quiet Playing Games.
1: We gaan terug in de tijd. Welkom. Je luistert naar Gouden Ouwe met Henk Ermers.

0: David Bowie.
1: Elke vrijdagmiddag vanaf 4 uur. Gouwe Ouwe. Ja. Een uur lang herinneringen.
0: David Bowie met zijn Let's Dance. Daarvoor de Backstreet Boys met Quiet Playing Games With My Heart. En dat was uit 1997. Maar we hebben nog hele mooie staan. Maar we moeten wel opschieten, anders gaat het. Maar dit is Lion, Lion, Zion van Bob Marley en The Wailers.

Bokstops met de letter. En dat allemaal in 1967. Daarvoor Bob en Marcia met Young, Gift and Black. Een Jamaicaans zangduo was dat. En dan hoor natuurlijk Bob Marley en zijn Wailers direct.

0: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: Check onze website. Omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedenavond. Sinds 1 juli geldt in de hele EU een heffing van 3 euro op kleine pakketjes uit China. In juli en augustus daalde het aantal van zulke pakketjes met 46%. Bedrijven schakelen over op bulkinvoer via Europese magazijnen. De maatregel leverde de overheid in 1 maand 35 miljoen euro op. Zoekteams hebben de locatie gevonden van een hoge snelheidsveer dat zondag zonk voor de kust van Cyprus. Het schip was onderweg van Cyprus naar het Turkse Tasoutchou toen het kapseisde. Zeker 8 van de meer dan 250 opvarenden kwamen om het leven en nog ongeveer 20 mensen worden vermist. De kapitein en bemanning zijn gearresteerd wegens nalatigheid. De Verenigde Staten voeren nieuwe aanvallen uit op doelen van de Iraanse Revolutionaire Garde als reactie op Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz en landen met Amerikaanse militairen. Explosies werden gemeld in Bandar Abbas, Sirik en op het eiland Qasem. Zondag beschoten de VS al het Iraanse eiland Larak. Een 39-jarige vrouw uit Amstelveen heeft het West-Nijl-virus opgelopen in Nederland en ontwikkelde hersenvliesontsteking, wat bij ongeveer 1 op de 100 besmette mensen voorkomt. Het is de 4e vastgestelde besmetting dit jaar. Eerder overleden een 78-jarige man uit Utrecht en een vrouw uit de regio Drenthe in augustus aan het virus. En dan het weer nog. Vanavond is het zonnig tot zonsondergang en dat is tegen 8:30. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
8: Wilbertoort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbertoort pakt flink uit met het legendarische Plattelandsfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeilevenplein en bij Outdoor Rock. Wilbertoort pakt uit, zondag 13 september, een dagje uit voor het hele gezin.
9: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
10: Omroep Land van Kuik.
5: Elke dinsdagavond. Hollands Glorie met Henk Ermers.

0: Goedenavond. Het is weer tijd voor Hollands Glorie met ondergetekende. We zijn begonnen met een hele mooie van de Cats, Scarlet Ribbons uit 1969. Deze keer heel veel muziek uit 1995 en 2013.
1: Dit is de zomer.
2: De zomer op Omroep Land van Kuik.
0: Deze is van Peter de Koning. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. En dat was zijn enige top 40 hit.

0: dichterbij dan je denkt.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Verrassende muziek in dit uurtje natuurlijk weer. We hebben ook hitjes die klassiekers zijn. Maar we hebben ook liedjes die geschreven zijn naar aanleiding van een misdrijf bijvoorbeeld. Afkomstig van een album. Rowenhezen gaan we naar luisteren. En De Verzonken Stad. Een echte klassieker dus. Maar eerst Frank Boeien met Zwart-Wit. En die was in 1984.

Muziek die je altijd blijft verrassen. Guus Meeuwis, het kan niet zo mooi zijn. En dat is een van zijn vele hits van Guus. Dan een winner. Deze keer met de Cats en Westenwind. De cover van One Way Wind van de Cats natuurlijk. En we hebben ook een van de nummer 10 hits van de single Top 100. En deze keer is hij van Nick en Simon. Julia.

Een van de bands die veel hits gehad heeft in Nederland. Dat was natuurlijk ook de BZN uit Volendam. En deze keer hebben we gekozen voor Santo Domingo. En die was uit 1965. Maar we hebben ook bijvoorbeeld een Daniel Wagner met Het Ene Moment. Hij startte zijn eerste hit met Kali. Ja, en soms hebben we ook een beetje satires. En deze keer is het met Urbanus. Met een beetje, ja, een beetje een nummertje dat je denkt van, kan dat wel? Maar deze keer doen we het toch. Poesjes doei. Hier is het 1995.

Love, hitje uit 1978 dus, waarmee ze de derde plaats behaalden. De volgende is een groep en die heet Eruption, Party Party.

Eruption. Met Party Party. En ze hadden in het jaar 1978 nog meer hits. Ja, en deze is natuurlijk rond de carnaval. Connie van Gorp en Yodelahiti.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. In mei verbleven ruim 750 jongeren in een 1-op-1 plaatsing, waarbij ze het grootste deel van de dag exclusief met 1 of meer begeleiders zijn. Minister Mirjam Sterk van Jeugd zegt geschrokken te zijn. Daarnaast zitten ongeveer 1550 jongeren bij jeugdhulpaanbieders buiten hun regio, mogelijk zelfs in het buitenland, zonder garantie op passende zorg. Sinds 1 juli geldt in de hele EU een heffing van 3 euro op kleine pakketjes uit China. In juli en augustus daalde het aantal van zulke pakketjes met 46%. Bedrijven schakelen over op bulkinvoer via Europese magazijnen. De maatregel leverde de overheid in 1 maand 35 miljoen euro op. De Verenigde Staten voeren nieuwe aanvallen uit op doelen van de Iraanse revolutionaire garde als reactie op Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz en landen met Amerikaanse militairen. Explosies werden gemeld in Bandar Abbas, Sirik en op het eiland Qasem. Zondag beschoten de VS al het Iraanse eiland Larak. En dan het weer nog. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Omroep Land van Kuik.

0: Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. De politie adviseert om voorlopig niet naar Overasselt en Nederasselt te reizen vanwege een dodelijk schietincident. Bewoners moeten binnenblijven en bezoekers worden verzocht het gebied te vermijden. Bij verdachte situaties moet 112 gebeld worden. Het onderzoek naar het incident, waarbij een persoon omkwam en twee agenten gewond raakten, gaat door. Paardenfokster Anita van Kempen is alert op het Westnijlvirus dat deze zomer in Noord-Brabant is opgedoken. Het virus, overgedragen door muggen, kan ernstige neurologische klachten bij paarden veroorzaken. Van Kempen heeft ongeveer 100 paarden en neemt maatregelen zoals vaccinatie en het verwijderen van stilstaand water om besmetting te voorkomen. Ook mensen kunnen ziek worden van het virus, maar de meesten merken er weinig van. Een man is met spoed naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht nadat hij van een dak viel tijdens werkzaamheden aan de Mullumse dijk in Stevensbeek. Twee ambulances, de politie en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De ernst van zijn verwondingen is nog onbekend. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Wilbertoort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbertoort pakt flink uit met het legendarische Plattelandsfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeie Levenplein en bij Outdoor Rock. Wilbertoort pakt uit. Zondag 13 september. Een dagje uit voor het hele gezin.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. De Europese gasprijs bereikt het hoogste niveau sinds 2023, nadat nieuwe gevechten tussen Iran en de VS de hoop op opening van de straat van Hormuz deden verdwijnen. Op handelsplaats TTF steeg de gasprijs dinsdag met 6% tot 74 euro per megawattuur, mede doordat golfstaten deze zeestraat gebruiken voor vloeibaar aardgastransport. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. Sinds 1 juli geldt in de hele EU een heffing van 3 euro op kleine pakketjes uit China. In juli en augustus daalde het aantal van zulke pakketjes met 46%. Bedrijven schakelen over op bulkinvoer via Europese magazijnen. De maatregel leverde de overheid in 1 maand 35 miljoen euro op. En dan het weer nog. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

voormalige One Direction-ster Niall Horan bewijst dat hij solo alleen maar sterker wordt met een sound die je direct vrolijk maakt. Taste So Good gaat over dat magische en intense gevoel wanneer je voor het allereerst echt verliefd op iemand wordt en de

0: Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

Dit is het nieuws. Goedenacht. Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Dit besluit volgt op Oekraïnse aanvallen op Ozon Distributie.

0: Politiecentra, waardoor logistieke centra in Belgorod, Rostov aan de Don en Ufa sloten. Ozon verkoopt militaire goederen zoals droneonderdelen en kogelwerende vesten. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. De jongen negeerde een stopteken en zwabberde over de weg. Uiteindelijk werd hij klemgereden en aangehouden. De fatbike, waarop een doos met mogelijk een accu was bevestigd, is in beslag genomen. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. En dan het weer nog. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 11 en 16 graden. Woensdagochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt het tot een bui. Bij matige zuidwestenwind is het rond 9 uur 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 11 en 16 graden. Woensdagochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt het tot een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het rond 9 uur 15 tot 18 graden. Dichterbij dan je denkt.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

the courage.

0: denkt? Check onze website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Dit besluit volgt op Oekraïnse aanvallen op Ozon distributiecentra, waardoor logistieke centra in Belgorod, Rostov aan de Don en Ufa sloten. Ozon verkoopt militaire goederen zoals droneonderdelen en kogelwerende vesten. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. De jongen negeerde een stopteken en zwabberde over de weg. Uiteindelijk werd hij klemgereden en aangehouden. De fatbike, waarop een doos met mogelijk een accu was bevestigd, is in beslag genomen. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. En dan het weer nog. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 11 en 16 graden. Woensdagochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt het tot een bui. Bij matige zuidwestenwind is het rond 9 uur 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. De politie adviseert om voorlopig niet naar Over-Asselt en Neder-Asselt te reizen vanwege een dodelijk schietincident. Bewoners moeten binnenblijven en bezoekers worden verzocht het gebied te vermijden. Bij verdachte situaties moet 112 gebeld worden. Het onderzoek naar het incident, waarbij een persoon omkwam en twee agenten gewond raakten, gaat door. Paardenfokster Anita van Kempen is alert op het Westnijlvirus dat deze zomer in Noord-Brabant is opgedoken. Het virus, overgedragen door muggen, kan ernstige neurologische klachten bij paarden veroorzaken. Van Kempen heeft ongeveer 100 paarden en neemt maatregelen zoals vaccinatie en het verwijderen van stilstaand water om besmetting te voorkomen. Ook mensen kunnen ziek worden van het virus, maar de meesten merken er weinig van. Een man is met spoed naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht nadat hij van een dak viel tijdens werkzaamheden aan de Mullumse dijk in Stevensbeek. Twee ambulances, de politie en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De ernst van zijn verwondingen is nog onbekend. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 11 en 16 graden. Woensdagochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt het tot een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het rond 9 uur 15 tot 18 graden.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.